0: kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers. Doe mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: tijd in je pakket. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Morgen in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Hey, Raymond!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ka-ching.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt, en jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie. preventie vraagt veel. Daarom is TENA er voor jou. Ontvang een gratis TENA-pakket via tena.nl/zorg.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
24: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
25: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
27: Goedemorgen, nieuwtjes, tips en veel muziek in

wel leuk dat je ook dit weekend hebt afgestemd op Omroep Zeeland. Goedemorgen, straks duiken we de natuur weer in met boswachter Paul Begijn. Hij vertelt ons alles over het rozemarijn goudhaantje. Wat voor haantje? Ja, het rozemarijn goudhaantje. Straks natuurlijk ook het weerbericht en veel muziek in weekend. Ook nieuwe muziek zoals deze van Sven Siliers, Somebody New.

0: Lekkere vrolijke plaat in weekend. Tracy Ullman en Breakaway. Marcel van der Driest die heeft weer al het Zeeuwse muzieknieuws verzameld voor je. Dat hoor je zo meteen in het windorgel. Straks ook boswachter Paul Begijn. Hij neemt ons weer mee de natuur in. Altijd leuk. Maar eerst het weer. Natuurlijk. Ja, het is burendag. Ik kan me zo voorstellen dat je misschien nog wel even naar buiten wil. Nou, of dat kan, hoe het weer er precies uitziet vandaag en morgen, dat hoor je nu in het weerbericht.
1: Goedemorgen, we hebben vandaag te maken met een mix van wolken en zon en daarbij een matige wind uit de noordelijke richting. Er ligt een frontaal systeem tegen Nederland aan wat die bewolking veroorzaakt. Maar omdat de luchtdruk relatief hoog is, is het front niet al te actief. Nou, de maximumtemperaturen liggen rond 20 à 21 graden en daarmee is het net iets minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht zijn er weer opklaringen. Rustig weer met een zwakke noordoostenwind koelt het af naar 10 tot 14 graden. En zeker op plaatsen wat verder de provincie in is er kans op een enkele mistbank. En morgen is er dan in de loop van de dag minder bewolking, steeds meer zon in de loop van de dag. En het wordt dan ook weer wat warmer met 22 à 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook de komende dagen blijft het warm en zonnig, met op maandag een maximumtemperatuur rond 22 graden. Vrij zonnig weer in de avond, misschien een enkele bui, misschien ook wel met onweer. Op dinsdag en woensdag schieten de temperaturen nog even verder door en wordt het zomers met maxima van 25 of misschien wel 26 graden.

0: Dat was Shakira met Zoo. We duiken de natuur weer in en dat doen we altijd met boswachter Paul Begijn. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: Waar wil je het vandaag over hebben?
1: Ja, als je ze van dichtbij bekijkt, zijn ze prachtig met de metaalglanzende groen-rode of paarse strepen. Het is echt een opvallende verschijning in de Zeeuwse tuin. We hebben het dan over het rozemarijn goudhaantje.
0: Het rozemarijn goudhaantje. Wat is dat precies?
1: Ja, zijn naam verraadt het eigenlijk al. Het is een kevensoort die vooral onder andere op rozemarijn voorkomt. Maar ook onder andere op lavendel, op tijm, op salie. Eigenlijk mediterraanse kruiden. Ja, daar heeft het rozemarijn goudhaantje het op gemunt. En dat, als je hem ziet, is het echt een fantastische verschijning. Maar als je hem van dichterbij gaat bekijken, dan zie je ook dat hij echt wel aan het sabbelen is van die knoppen van onder andere die lavendel. Ja, en als het eventjes doorgaat, dan krijg je uiteindelijk te maken ook met bruine toppen op je lavendel. En ja, zelfs afstervende takjes daarin.
0: Oei, ja, ik heb er ook een plaatje even voorbij gezocht. Het ziet er echt mooi uit, dat beestje. Maar niet geliefd dus, denk ik.
1: Nee, absoluut niet. Het is een zogenaamde exoot. Maar inmiddels wel aardig goed ingeburgerd in het Nederlandse. En op hun menu staan ook echt mediterraanse planten. De mediterraanse keuken waar ze zelf vandaan komen. Dus onder andere die lavendel die zo lekker kan geuren ook in het najaar. En eigenlijk hebben we dit eigenlijk een beetje zelf aan onszelf te danken. Want doordat wij planten zijn gaan importeren, onder andere uit Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje, hebben ze ook hier vaste voet aan de Zeeuwse grond gezet. Ja, dat is dus niet per se goed nieuws inderdaad. Want hij kan ze ook makkelijk vermenigvuldigen. En dat betekent ook dat het wel echt een plaag kan vormen in de Zeeuwse tuinen.
0: Ja, dus eigenlijk hebben ze zelf min of meer gelokt. Stel je ziet nu die rozemarijn goudhaantjes. Is daar dan ook iets tegen te doen?
1: Ja, het kan overigens zijn dat we hem eventjes gemist hebben deze zomer, want het was een hele warme en droge zomer. En dan zou je denken, zo'n mediterraanse soort die gaat er goed op. Mm-hmm. Ja, dat is dus allerminst zo. Ze gaan vaak ook even in rusten in van die warme maanden. En vaak zie je hem zo rond september, oktober weer volop opduiken. En zelfs onze Nederlandse winters kunnen ze goed verdragen. Ja, normaal gesproken wordt natuur met natuur bestreden. Hè. Dan zorgt de natuur zelf voor evenwicht. Ja, exoten die hier van origine niet voorkomen, ja, die worden ook vaak niet massaal gegeten door andere vogels bijvoorbeeld, of de andere insecten etende soorten. En dat betekent dat ze ook weinig vijanden hebben. En ja, dan kun je eigenlijk maar één ding doen en dat is eigenlijk ze gewoon wegvangen. Ze zijn ook vrij makkelijk te pakken, want ze zitten vaak op die toppen van je lavendel. Dus ja, vang ze weg, doe ze in een potje en vernietig ze. Dat, ik zeg dat niet graag, maar bij deze soort is dat wel het advies.
0: Nee, ik wou zeggen, hoe sta jij er als boswachter tegenover? Want het is natuurlijk allemaal leuk en aardig en mooi die lavendels, maar eigenlijk is dat dus gewoon niet goed geweest.
1: Nee, absoluut niet. En dat geldt voor heel veel exoten, met name invasieve exoten. Die zorgen er toch voor dat de inheemse soorten, onze eigen Nederlandse soorten, dat die teruggedrongen worden. Ja, en het duurt ook vaak honderden jaren voordat ook andere soorten zich erin gaan specialiseren om zich uiteindelijk ook te gaan, om ze op te gaan eten, zeg maar. Maar ja, deze soort is nog betrekkelijk nieuw en ja, kan nog niet echt rekenen op de predatie van andere soorten. Dus hij heeft eigenlijk het rijk voor zich alleen. En ja, dat kan van kwaad tot erger worden als je daar niks aan doet in je tuin.
0: Nee, dus snel vangen die diertjes. Nou zag ik laatst in mijn eigen tuin tegen de schutting aan ook. Nou ja, het zag er heel bijzonder uit, haast alsof het van een andere planeet kwam. Beestjes, zwartkleurig met groene stippen. Ik heb jou ook een foto gestuurd en dat is weer een andere exoot volgens mij, hè?
1: Ja, het is een soort wans. Ik kan niet meer 100% zekerheid zeggen welke het is, maar het is waarschijnlijk een stinkwans, ook afkomstig ergens uit Zuid-Europa. Ja, wat je bij de wansen heel vaak ziet, zeker als je bijvoorbeeld tomatenplanten in je tuin hebt, wansen die

0: En die kunnen geen kwaad.
1: Prachtige soort.
0: Ja, nee. Maar goed, dit is weer heel wat anders. Dus eerst even goed kijken voordat je er wat aan doet, denk ik dan.
1: Ja, en ik zeg altijd, balans is het toverwoord in je tuin. Het is het moment dat je veel soorten hebt, veel diversiteit. En dan wordt natuur vaak met natuur bestreden. Lukt bij exoten niet altijd, maar op het moment dat je natuur zo goed mogelijk in balans is, dan zul je zien dat het probleem ook iets minder groot wordt.
0: Ja, precies. Nou, we weten in ieder geval nu weer alles over het rozemarijn goudhaantje. Het is in ieder geval een mooie naam. Maar ik ga toch vanmiddag, als ik thuis ben, meteen even kijken in mijn lavendel in de tuin. Dankjewel, boswachter Paul Begijn.
1: Dankjewel, succes.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Een jaar of 12 geleden maakte kennis met George Ezra. Dit was Budapest. Ja, nog steeds een fijne plaat en daarom hoor je hem in Weekend. Goedemorgen. Straks ga ik eens even de bericht op het antwoordapparaat afspelen. Er is vast weer van alles te doen in de provincie. Naar het overzicht hoor je straks. Eerst het overzicht van collega Marcel van der Driest. Hij heeft weer Zeeuws muzieknieuws verzameld. Er gebeurt van alles op dat gebied. En het heeft hij bij elkaar gebracht in het Winterhof.
1: Max Horak gaat door, Klauwhamer doet in ijzerwaren en Raccoon blijft dicht bij het vuur. Singer-songwriter Max Horak uit Zuiddorpen is bezig aan een missie. Elke maand een nieuwe single uitbrengen. Hij zit op schema, want na Like a Child verscheen deze week Move On. Het nummer ontstond in een handomdraai met zijn muzikale vrienden Jesper de Jonge en Renzo Rijn. Het gaat over jezelf oprapen na een vervelende gebeurtenis. En daarmee doelt Max op die grote brand in Rotterdam van 3 jaar geleden, waarbij hij zijn studio en auto verloor. Hij is niet blijven hangen in vragen waarop geen antwoorden bestaan, maar pakte door. En dat is te horen in Move On.

De Nederlands-Belgische straatpunkband Klauwhamer heeft een Zeeuwse zanger in de persoon van Jillis de Waard, bekend van dialectband Bierwolf. Klauwhamer heeft zijn EP IJzer op IJzer op een cassettebandje beschikbaar gesteld, maar wel in een beperkte oplage. Voor een fysiek exemplaar moet je er dus op tijd bij zijn. Jillis is dit jaar tot de band toegetreden en de chemie is goed. Klauwhamer bereidt zich dan ook vol vertrouwen voor op de optredens die voor volgend jaar op het programma staan. Eén daarvan is op Scrootfest, het ruige en ongecompliceerde punkrockfestival op 10 april in Hedon, Zwolle.

vrijdag verschenen, de nieuwe single van Raccoon. En die is weer Nederlandstalig. Dicht bij het vuur kwam uit in de week dat de band ook zijn jubileumshow aankondigde. Volgend jaar bestaat Raccoon namelijk 30 jaar en dat vieren de bandleden in de Ziggo Dome op 2 oktober 2027. En iedereen mag komen. Sinds het lied Oceaan uit 2012 wisselen Nederlandstalige en Engelstalige liedjes elkaar af in het oeuvre van Raccoon. Maar in welke taal dan ook, ze dragen allemaal de handtekening van de band uit Goes. Zo ook in Dicht bij het vuur. Hierin verklaart zanger Bart van der Weijden opnieuw zijn liefde aan de mensen die hem dierbaar zijn.

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.

0: ABBA. In weekend, goedemorgen. Dit was Dancing Queen. Misschien ga je wel een dansje wagen dit weekend, of heb je heel andere plannen. Er is in ieder geval van alles te doen in de provincie. Zo is het ook Burendag. Straks, volgend uur, bel ik met iemand die Biezelingen Bakt organiseert. Het is ook allemaal vanwege Burendag. Een bakwedstrijd in Biezelingen. Het klinkt heel gezellig en ook lekker. Maar er is natuurlijk meer. En als jij een evenement onder de aandacht wil brengen, dan mag je altijd bellen naar 018-499-990. Je krijgt niemand te spreken, maar je mag wel je boodschap inspreken op het antwoordapparaat. En dan hoor je dat bericht hier in weekend.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen, luisteraars. Vanavond geeft de Christelijke Oratoriumvereniging Goes een concert in de Nicolauskerk in Wolfartsdijk, een psalmenfestival. In dit concert ontvouwt zich een muzikale weg, van klacht naar vertrouwen, van stilte naar jubel. Een tijdloze beweging die de psalmen tot op vandaag hun kracht geeft. U bent allen van harte welkom om 20:00 in de Nicolauskerk. Kaarten kosten €27,50 en dat is inclusief consumptie. Verder wil ik u erop wijzen dat de COV vanaf volgende week begint met het oefenen voor de Johannes Passion. Als u dit graag mee wilt zingen, bent u van harte welkom als projectlid. We repeteren elke woensdagavond vanaf 20:00 in de Vredeskerk. Dominee van de Vechtplein 2 in Goes. Dank u wel.
3: Op zondag 27 september om 16:30 is er een kantatendienst in de Kleine Kerk van Veren. Medewerking wordt verleend door het Bachkoor BWV uit Middelburg, ditmaal onder leiding van gastdirigent Ludo Klaassen. Er wordt prachtig werk van Johann Sebastian Bach en van Louis Lewandowski ten gehore gebracht. Muzikaal wordt het Bachkoor als vanouds begeleid door barokorkest Aspetti Musicali. Voorganger is dominee Michiel de Zeeuw. De toegang is gratis. Dus zondag 27 september om 16:30 in de Kleine Kerk van Veren.

0: Ricky Martin en Christina Aguilera met Nobody Wants to Be Lonely in Weekend. Ik ben benieuwd of er nog een beetje gesport wordt dit weekend. Collega Tom Druppers, goedemorgen.
1: Goedemorgen Stefan. Jazeker, wij gaan onder meer naar de kwart triathlon van Schiekzee. Dat is de vierde editie. Een kwart triathlon betekent 1000 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en vervolgens nog 10 kilometer hardlopen.
0: Zo, dat is de moeite.
1: Ja, ik wil net zeggen. Ik doe het niet op mijn zaterdagmiddag, maar goed. Winnaars van vorig jaar, die zijn er ook bij. Dat is Sam Kroon uit Oosterhout en Annemiek van Koten. Tegenwoordig woonachtig in Lunteren, maar ze komt oorspronkelijk uit Schuddebeurs. Van Koten kennen wij nog als winnares van vorig jaar van de Kustmarathon. En deze kwartriathlon is voor haar ook eigenlijk de laatste wedstrijdprikkel richting de Kustmarathon van volgende week. Het startschot klinkt om 3:30 in de nieuwe haven van Schiekzee. En de eerste finisher die zal ongeveer na 1:50 verwacht worden.
0: Oké, ik ben benieuwd. En wordt er ook nog gevoetbald?
1: Zeker, er wordt weer op hoog en laag niveau gevoetbald. Wij zijn aanwezig bij de wedstrijd van Hoek in de tweede divisie. Die spelen bij Jong Sparta, dat is een belofte ploeg. Doen het goed, met onder meer de topscorer van de tweede divisie Daniel Hansen. Die komt dan weer uit Bruinissen, dus bij ons uit de provincie. Maar dat is Jong Sparta, Hoek draait niet goed. Vorige week speelden ze ook tegen een belofte ploeg, Jong Almere. Toen leek Hoek de tweede overwinning van het seizoen te gaan boeken, maar werd het in de blessuretijd toch nog 2-2, dus slechts een punt. En het wordt tijd dus voor de eerste uitoverwinning van Hoek in Rotterdam spelen ze. Daarnaast op hetzelfde niveau Kloetingen. Kloetingen won dinsdagavond met liefst 8-0 in de KNVB-beker. Plaatst zich daardoor voor het hoofdtoernooi. Zij hebben in de tweede divisie 1 overwinning geboekt. Daar draait het allemaal wat moeizamer. En ik ben benieuwd of zij vanmiddag kunnen laten zien dat dat geen incident was, die ruime bekeroverwinning. Want ze kunnen wel een overwinning gebruiken in de tweede divisie. Ze spelen namelijk tegen Roda Raalte. Dat is de hekkensluiter van de tweede divisie. Nog niet gewonnen, net als Kloetingen promovendus. En misschien wel een 6-punten-wedstrijd. Of is dat heel cliché?
0: Nou, een beetje, maar goed. Lekker sportweekend in ieder geval voor de boeg. Dankjewel, Tom.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt.
13: Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
22: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
23: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
24: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
25: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
26: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek in Weekend.

Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now in een nieuw uur van weekend. Goedemorgen en wat leuk dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren, want straks krijg je de cultuurtips van Rob Bakker. Een filmtip krijg je ook nog. Misschien heb je wel plan om naar de bioscoop te gaan. Nou, dan weet je zeker welke film draait. Ik heb ook nog een gesprek met iemand van Biezelingen Bakt. Heel Biezelingen Bakt volgens mij. Het is daar heel gezellig en vooral ook heel erg lekker. Even luisteren hoe dat daar is. Dat hoor je straks allemaal. En natuurlijk muziek zoals deze van Ilse de Lange, Get It Right.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: lekkere plaat van Miley Cyrus. Dit was Flowers. De zon kwam vanochtend rond 7:30 op en gaat vanavond rond 7:30 weer onder. Ja, de herfst is natuurlijk officieel begonnen. Ik merk het ook wel dat het steeds wat donkerder wordt. Maar nou ja, afgelopen dagen was het op zich nog wel vrij weer. Maar jij bent natuurlijk vooral benieuwd naar het weer van vandaag en komende dagen. Nou, hoe dat precies zit, hoor je nu in het weerbericht.
1: Goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een mix van wolken en zon. En daarbij een matige wind uit de noordelijke richting. Er ligt een frontaal systeem tegen Nederland aan wat die bewolking veroorzaakt. Maar omdat de luchtdruk relatief hoog is, is het front niet al te actief. Nou, de maximumtemperaturen liggen rond 20 à 21. 21 graden en daarmee is het net iets minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht zijn er weer opklaringen. Rustig weer met een zwakke noordoostenwind koelt het af naar 10 tot 14 graden. En zeker op plaatsen wat verder de provincie in is er kans op een enkele mistbank. En morgen is er dan in de loop van de dag minder bewolking. Steeds meer zon in de loop van de dag. En het wordt dan ook weer wat warmer. Met 22 à 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook de komende dagen blijft het warm en zonnig. Met op maandag een maximumtemperatuur rond 22 graden. Vrij zonnig weer in de avond. Misschien een enkele bui. Misschien ook wel met onweer. Op dinsdag en woensdag schieten de temperaturen nog even verder door. En wordt het zomers met maxima van 25 of misschien wel 26 graden.

0: Teddy Swims met Break Up and Reverse, zijn laatste lied. Natuurlijk hoor je die dan ook bij Om op Zeeland in Weekend. Rob Bakker zit alweer klaar met de cultuurtips. Rob, goedemorgen. Volgens mij van alles wat, hè?
1: Vandaag hebben we voor alle doelgroepen die Zeeland rijk is een tip. Van kleuters tot tuinliefhebbers. Van jazzfanaten tot cabaretgekkies. Iedereen komt aan de beurt. Dus laten we snel beginnen. We gaan op zoek naar het plekje in de provincie waar jij dit weekend moet zijn. We beginnen bij de allerkleinste. Die moeten in Hulst zijn, in Theater den Dullard. Daar fietst Nijntje er lekker op los. In de muzikale voorstelling Nijntje op de fiets. Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee langs het bos, de boerderij, de speeltuin en natuurlijk opa en oma Pluis. In een decor vol herkenbare tekeningen van Dick Bruna. Het is vanmiddag om 3:00. In den Dullard in Hulst. En dan gaan we naar Kampeland, op Noord-Beveland, voor de tuiniers onder ons. Bij boerderij Katrina Mariahof kun je aan de slag in de workshop wildvriendelijk tuinieren. Onder leiding van Marit Jansen. Samen bouw je egelhuisjes, valkenskasten, insectenhotels en vleermuizenkasten. En zo draag je bij tot de schuilplekken voor wilde dieren. En een sterke biodiversiteit. Het is voor alle leeftijden en gezinnen zijn van harte welkom. Het begint vanmiddag om 1:00. En dan gaan we de Schelde weer over naar Terneuzen, naar Porgy en Bess. Waar de jazzliefhebbers aan hun trekken komen.

vier grootheden uit internationale jazz scene bundelen er hun krachten. De Zwitserse drummer Florian Arbenz, de Portugese accordeon virtuoos João Bardas en de Amerikaanse saxofoonlegende Greg Ausby. En niet te vergeten, de Franse bassist François Mouton. Ze hebben een project, Sonic Orgasm. Ze nemen je mee op een meeslepende reis door jazz. In zijn meest vrije vorm, van krachtige swing tot dromerige klanklandschappen. Het begint vanavond om 8:00. En voor wie houdt van muziek met een verhaal, in Burghaamsteden, buiten, gaat Westerlicht in wereldpremière. Een nieuwe compositie van saxofonist Rolf Delfos. Geïnspireerd.

tussen, op pijnlijk grappige wijze, wat er nou echt toe doet in het leven. En wat er gebeurt als mama's geduld op is. Vanavond om 7:15, dan gaat het los. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast. Waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst. En tot de volgende week.

0: Komende zomer staat Oasis in Amsterdam. Dit was Don't Look Back in Anger. Gisteren is die kaartverkoop trouwens begonnen voor die concerten in Amsterdam. Natuurlijk weer ellenlange wachtrijen. Twee collega's van me is het gelukt om kaarten te krijgen. Nou, volgens mij zijn dat dan wel echt geluksvogels. Mocht jij ook gaan, mocht je kaart hebben, te pakken hebben gekregen, dan was deze speciaal voor jou. Iedere week geeft Perry Mulder van de Bioscoop in Hulst ons een filmtip. En volgens mij is dit wel een film met Pitt, Perry. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb een nieuwe film met Brad Pitt. Ja, daar vinden heel veel mensen, als ze dat dan hoorden, dan vinden ze, ja, de mannen vinden daar misschien iets van en de vrouwen misschien ook wel. Goed, weet je, altijd als hij een film uitbrengt, doet hij wel weer iets nieuws. Daar moet je maar eens op letten. Het is geen film hetzelfde waar hij in speelt. En dat doet hij goed. Formule 1 had hij een mooie film over gemaakt. Dat hij een Formule 1-coureur had. Fight Club is natuurlijk een compleet andere film. En Fury ook. En die Fury, daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Want de nieuwe film is van diezelfde regisseur. David Ayer. En die heeft nu een nieuwe film met hem gemaakt. En dat is de film Heart of the Beast. En Ayer staat erom bekend dat hij wel vaker films maakte met een thema leger. Dus zoals een kameraadschap. Dat was onder andere bij de film The Fury. Dat waren mannen die op een tank zaten met elkaar. En ja, dat was, volgens mij was dat een Tweede Wereldoorlog. Dit gaat eigenlijk over een soldaat die samen met zijn hond een vliegtuigongeluk beleeft. En dat is zijn legerhond ook geweest. Dus Odin heet die hond. En hij belandt in Alaska, in Canada. In de wildernis. En dan moet hij zien te overleven. Dus het is echt een survival thriller. Maar niet zozeer op alleen maar avontuur of zo, of survival of het thriller aspect. Maar het gaat vooral over het kameraadschap. Hoe die twee met elkaar proberen te overleven en er voor elkaar klaarstaan. Dus het is eigenlijk ook nog wel een heel ontroerend verhaal. Van deze regisseur en met Brad Pitt. Dat belooft gewoon een spectaculaire cinema te worden. Dus Heart of the Beast. Ik denk zeker ook, ik had de poster hangen in de bioscoop. En kwamen heel veel mensen langs en die zagen Brad Pitt met een hond. En het waren hondenliefhebbers en die zeiden, ja, die moet ik zien. Dus dat kan soms wel een reden zijn om een film te gaan zien. Maar gaan we vooral kijken omdat het van deze regisseur is. En die doet toch altijd wel iets bijzonders. Bedankt. Heart of the Beast.

0: Yeah, yeah, yeah. Een plaat met een Zeeuws tintje. Elton John in Weekend met I'm Still Standing. En haal die pannen maar eens even tevoorschijn en het beslag, want we gaan bakken.
1: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd.
0: Biezelingen beleeft vandaag een bijzondere dag. Het is Burendag. En daaromheen zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Onder andere een bakkenwedstrijd. Heel Biezelingen bakt. Marlinde, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent van de organiserende stichting Festijn op het Plein. Wat is dat voor een stichting?
2: Wij zijn een stichting die probeert de sociale cohesie in Biezelingen weer een beetje op gang te krijgen. En dat lukt aardig. Een stichting die zich inzet voor het dorp.
0: Ja, en nu dus houden jullie je bezig met Burendag. Voordat we het even over die bakwedstrijd hebben, wat is er vandaag allemaal te doen?
2: Het wordt een hele gezellige middag. Springkussens, een draaimolen, schminken. Voor de iets oudere kinderen is er gezellig live muziek. Is een gezellig terras. En er is taart.
0: Kijk, nou, dat klinkt goed. En een bakwedstrijd dus. Hoe zit dat? Zijn jullie allemaal fan van Heel Holland Bakt?
2: Zeker, daar zijn we natuurlijk fan van. maar eigenlijk is het ontstaan met het idee, ja, we willen graag koffie en taart voor iedereen. Weinig budget, hoe gaan we regelen dat we dat voor het hele dorp kunnen regelen? En zo kwam het idee van, nou, als we er nou een leuke wedstrijd aan koppelen, dan komen er vanzelf taartenbakkers die die taart willen inleveren, die we daarna met z'n allen lekker op kunnen eten. Nou, bij een bakje koffie.
0: Dat klinkt goed. Hoeveel taartenbakkers zijn er ongeveer?
2: Ja, dat is nu nog een beetje. Ik heb net nog een oproep. We hebben nu 15 taartenbakkers. En we hebben de school, de basisschool De Linge, die bakt ook mee. Dus er is waarschijnlijk genoeg taart. Maar als organisatie heb je toch altijd een beetje warm. Of het genoeg gaat zijn, want ze geven natuurlijk stralend weer af. Dus we gaan ervan uit dat er veel mensen komen. Dus we hebben eigenlijk ook best wel wat taart nodig naar ons idee. Maar we hebben 15 bakkers die zich echt voor de wedstrijd hebben aangemeld.
0: Nou, kijk eens aan. En dat moet dan natuurlijk wel allemaal geproefd en beoordeeld worden.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben een fantastische vakjury. Met Hans Eversen en Martin de Recht. Het zijn wel befaamde koks uit de omgeving. En ook met de wortels in Biezelingen. Lisette van Lieren van Granny's, de B&B en de lunchroom hier op het dorp. Mm-hmm. Die is van de appeltaarten en die gaat zeker proeven. En we zijn heel trots, de kinderburgemeester van de gemeente Capelle, die komt ook proeven. Ja. En die gaan blind studeren. Dus heel spannend.
0: Nou, dat is vast heel gezellig. En dan hebben jullie dan ook een soort plaatselijke André van Duin die alles een beetje aan elkaar praat?
2: Ja, die zoeken we eigenlijk nog.
0: Oké, misschien kan die zich nog melden. Het is dus allemaal te doen in Biezelingen. En iedereen mag het gewoon bezoeken, denk ik, hè?
2: Het is voor iedereen zeker. En iedereen die een connectie heeft met Biezelingen is welkom. We hopen vooral veel buren te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Want dat is het doel van dit alles. Dat we een dorp zijn waar elkaar gekend wordt en dat we elkaar een handje willen helpen. En een fijn samenleven in Biezelingen.
0: Nou, het klinkt gezellig en lekker ook. Dankjewel Marlinde van Stichting Festijn op de Plein. En heel veel plezier vandaag op Burendag.
2: Ja, dankjewel. En als je honger hebt, je weet de weg naar Biezelingen.
0: Biezelingen, dat komt goed. Dankjewel.

0: Talk to Me van een fantastisch stel hoor. Damiano David, Tyla en Nell Rodgers. Ja, de hele week luister je natuurlijk naar Omroep Zeeland. Programma's als Zeeland wordt wakker. Goedemorgen Zeeland, de muziekmiddag Zeeland komt thuis. Ik praat je even bij wat er afgelopen week gebeurd is op de radio. Stadsomroeper Rini Vane uit Middelburg is op het wereldtoernooi Stadsomroeper in Engeland. 25 deelnemers uit 8 verschillende landen komen samen en strijden om die titel beste stadsomroeper ter wereld. Rini Vane, ja, hij vindt het geweldig.
1: 85% van onze roep moet in het Engels. Dus we hebben wel een klein beetje speling. Dus ik heb bijvoorbeeld boeren, burgers en buitenlui. Heb ik farmers, town crier, city people. Enfin, allemaal zo'n die dingen wel. Maar voor de rest beginnen we dus hier in Engeland. En ik vind dat toch wel stikstrak. Met oh jee, oh jee, oh jee. En daar kan je gewoon heel leuk woorden mee spelen.
0: Oh jee, nou sounds good, Rini. Hij zei dat in Goedemorgen Zeeland. Gaat bij jou de deur open als de bezorger voor de buren staat met een pakketje voor de buren? Nou, in Zeeland is de F. Leenhoutstraat in Oosterburg volgens PostNL de vriendelijkste straat van de provincie. Bewoners nemen daar geregeld pakketjes voor elkaar aan. Maar doe jij dat ook? Over die vriendelijkheid in je straat en saamhorigheid ging het in Zegt U Maar. En dit zei mevrouw Nagelkerk uit Kloetingen.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben een straat in Soeburg die goed voor elkaar zorgt. Maar ja, dat doen wij hier ook hoor.
3: Oh, gelukkig.
2: Ja, pakketjes aannemen, elkaar naar de ziekenhuis brengen als het nodig is.
3: Oh.
2: Ik pas meestal 3 weken op de poes van de buren. En ja, je hebt het hier maar te vragen en het komt. Ze doen het voor je.
3: Maar het is niet overal zo, natuurlijk.
2: Nee. Maar Kloetingen is echt nog wel een dorp waar je wel een beetje van elkaar aan kan.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
20: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
25: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
14: Tips en veel muziek in

Dankjewel, Adele, in een nieuw uur van Weekend. Dit was Water Under the Bridge. Goedemorgen. Straks krijg je de boekentip. En dat is wel leuk, dat is een gloednieuw boek. We zitten er bovenop hier in Weekend. Veerle die bezoekt iedere week een museum in Zeeland. Nou, waar ze laatst is geweest, dat hoor je natuurlijk ook straks. En ik mag weer die weekprijs verloten. Kortom, lekker blijven luisteren dus. Muziek is er ook, uiteraard. Dit is Miles Smith, samen met Niall Horan. Drive safe. What?

0: Whitney Houston in Weekend. Goedemorgen. My love is your love. Zeg, stiekem hebben wij best wel wat musea in Zeeland. Ja, een hoop ken ik natuurlijk al wel. Maar Veerle bezoekt iedere week een museum. En laatst was ze in het Fruitteeltmuseum in Capelle.
1: Het miezert een beetje en dat is jammer, want ik ben vandaag in de tuin van het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle, waar je van alles kunt leren over de Zeeuwse fruitteelt. En ik heb hier een afspraak met Piet en wij staan samen naast een grote, vind ik toch wel, grote appelboom. Piet, jij zei we gaan naar deze boom, want daar kan ik jou wat over vertellen. Waarom? Is deze boom speciaal?
2: Ja, deze boom is zeker speciaal. Dit type boom is speciaal. Omdat het is een hoogstamboom. Dat kun je ook duidelijk zien natuurlijk. De hoogstamboom is eigenlijk het icoon van de fruitteelt. Het begin van de fruitteelt, voordat we met de lagere types bomen begonnen, was hoogstam. Als je rondje ziet, dan zie je alle bomen die zijn veel lager vertakt. En een hoogstamboom die vertakt gemiddeld rond de 2 meter hoog. En dat is ooit zo gebeurd omdat er oorspronkelijk hoogstammen in weilanden stonden. Daar liep vee en vee eet alles op waar ze bij kunnen. Dus als je dat met onze huidige bomen zou doen, kwam dat niet goed.
1: Oké, dus dit is zo'n hoogstamboom is echt, dat is lang geleden. Hoe lang geleden moet ik aan denken?
2: Ja, dat is een product wat 100 jaar geleden volop in zwang was. Maar eigenlijk zo'n beetje rond, net na de oorlog, verdwenen is. En langzamerhand gekomen is naar een model wat we nu de slanke spil noemen. Maar daartussen zaten er wel een aantal stappen.
1: En van waar die overgang? Want er was toch prima zo'n boom waar de koeien niet bij konden?
2: Ja, maar toen er meer professionaliteit kwam en er fruittelers waren, dus niet meer de boeren die in weilanden rond de boerderij hun hoogstammen zetten, toen werd de behoefte ook gevoeld om die bomen zo snel mogelijk kleiner te krijgen. Want wat je ook aan deze boom wil doen, snoeien of plukken of wat ook, je moet altijd een ladder op.
1: Oké, en deze boom die hier dan staat, is die dan ook zo oud of hebben jullie gewoon nog een hoogstam nagemaakt? Of ja, dat kan niet met een boom zijn. Wat is het verhaal van deze hoogstam?
2: Nou, deze hoogstam hebben we gekregen van de aannemer die ons museum verbouwd heeft. Die is dus 30 jaar oud, deze boom. Hoogstammen kunnen tientallen jaren oud worden. Appels iets minder lang dan peren. Peren gaan nog veel langer mee. Maar het is in ieder geval een boom die veel langer meegaat dan onze huidige appelbomen, want die gaan maar 10, 12 jaar mee.
1: Dus dat is dan wel weer een voordeel aan die hoogstam.
2: Ja, maar de nadelen zijn zodanig groot dat er alleen maar hoogstam meer geplant worden in parkachtige omgevingen waar geen commerciële fruitteelt is.
1: Ik heb wel nog één vraagje. Als ik naar die boom kijk, dan zit er zo op 1,5 meter hoogte. Ja, eigenlijk de onderkant is helemaal wit van die boom. Heb jij dat geschilderd?
2: Nee, dat heb ik niet geschilderd. Maar het is een beetje geheimzinnig iets. Er zijn 2 verklaringen voor. Eén daarvan is de insecten die in de grond overwinteren en heen en weer over die stam lopen. Die hebben niet zo graag dat wit, kennelijk zoiets in ieder geval. Maar een andere verklaring is dat de spanning door hitte van zonneschijn aan één kant van een dikke stam tot eigenlijk scheuren van de stam leidt. Het verschil in temperatuur aan de zonkant en de achterkant.
1: Oh, dus een witte boom zou koeler blijven en voor minder scheuren zorgen?
2: Dat is inderdaad het idee.
1: Weet je, als een witte auto, die wordt minder warm.
2: Zo zou je het kunnen noemen. We hebben nog geen bomen met airco natuurlijk.
1: Nee, zover zijn. Anders zouden jullie het waarschijnlijk ook wel in je museum plaatsen.
2: Absoluut, absoluut. Zeker, zullen we zeker doen.
1: Nou, hier in Capelle dus de hoogstamboom. Want vroeger hingen de appels gewoon een stuk hoger. En soms had je dan ook nog een witte stam. Maar waarom dat was, is nog steeds een beetje geheimzinnig. Oh.

0: Irene Cara met Fame. Goedemorgen, dit is Weekend bij Omroep Zeeland. En iedere week hoor je hier de boekentip van een boekverkoper in Zeeland. En vandaag is het de beurt aan Anthony Vierloos van het Paard van Troje en de Koperen Tuin in Goes. Anthony, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè.
0: Ik ben benieuwd, wat is jouw tip van de week?
1: Ja, een boek wat net deze week is verschenen en het heet Het Lied van Rosa. Mm-hmm. Het is geschreven door Gerwin van der Werf.
0: Gerwin van der Werf, klinkt bekend.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Die kennen we van 2 jaar geleden. Was hij de schrijver van het boekenweekgeschenk. Dat was toen een verrassing, want dat was een wedstrijd. Niemand wist wie dat werd en hij had het gewonnen. Dus ja, je bent altijd nieuwsgierig naar een volgende boek van zo'n auteur. En werkelijk, het is een totaal ander boek. En dat is ontzettend knap. Heel ander soort stijl, heel ander soort onderwerp. Dit is een boek en dat is echt, alle liefhebbers van historische romans zullen hiervan genieten. Het speelt rond.

0: moet worden gekopieerd, omdat dat gebruikt moet worden in het klooster. En dat is eigenlijk de zoektocht. Dus ze gaat eigenlijk door middeleeuws Europa, loopt ze. Er gebeurt van alles onderweg om dat ene boek te vinden wat ze dan gaan kopiëren. En tegelijkertijd krijg je dus heel veel muziekgeschiedenis mee. Hoe er werd gezongen in die tijd, met wat voor instrumenten. Maar tegelijkertijd is het ook een ontzettend spannend verhaal, want er gebeurt van alles onderweg.
1: Je wordt eigenlijk gewoon een beetje meegenomen in die reis.
0: Ja, heel knap geschreven. En als je dus je begrijpt eigenlijk als je dit leest. Die auteur, wist ik niet hoor, Gerben van der Werf, is muziekdocent en dat merk je.
1: Oh.
0: Je merkt gewoon dat hij er enorm veel verstand van heeft en hier moet hij heel erg lang aan gewerkt hebben. Want anders kan je dat nooit zo schrijven.
1: Ja, ik heb dat Boekenweekgeschenk 2 jaar geleden gelezen van diezelfde auteur, De Krater. En dat vond ik op een of andere manier een beetje absurd en het was volgens mij ook wel een beetje voor jongeren, maar dit klinkt heel anders.
0: Dat klopt, het is echt anders en het zal best de grote doelgroep aanspreken, maar Ik vind hem eerder nu te vergelijken met Umberto Eco dan eigenlijk met zijn vorige boeken. En dat heeft ermee te maken het onderwerp, maar ook gewoon dat je echt een zoektocht hebt. Dus je loopt echt met haar mee wat er gebeurt. Je leeft met alles mee. En op deze manier, zeker met een Nederlandse auteur, heb ik dit nog nooit gezien.
1: Oh, nou, dat is nogal wat. En pas geleden uitgekomen, zei je.
0: Ja, klopt.
1: En nou ja, je hebt het dus achter elkaar uitgelezen.
0: Ja, dat is soms het voordeel. Als boekhandelaar krijg je wel eens een vooruitexemplaar. Dus dan heb je iets gelezen voordat het verschijnt.
1: Nou, wat leuk. Nou, we zitten er bovenop dan in het weekend met deze bespreking.
0: Zo. Zeker weten.
1: Nou, ik ben erg benieuwd naar het boek. Dankjewel, Anthony Vierloos. En werk ze vandaag, hè?
0: Graag gedaan, hè.
2: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM.
3: Goedemorgen, ik luister altijd naar Stefan Dane op Omroep Zeeland.

No Woman, No Cry van Bob Marley en de Wailers. In weekend, goedemorgen, zaterdag 26 september. Het is de verjaardag vandaag van Abbey Road. Jazeker, het album van de Beatles. Op 26 september 1969 verscheen die plaat. Het laatste album dat ze met z'n vieren samen opnamen. Ja, 57 jaar geleden dus. De beroemde hoes, je weet op dat zebrapad, werd vlak voor hun eigen studio gemaakt. In ongeveer 10 minuten tijd schoot de fotograaf zo'n 6 foto's van overstekende Beatles. En die is toch wel iconisch geworden. Op de plaat staan klassiekers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. Maar dit vind ik wel een leuke. Ook drummer Ringo Starr leverde een van zijn zeldzame eigen Beatles-composities aan. En dat brengt ons onder water in weekend. De Beatles met Octopussy's Garden.

Ellie Goulding, prachtige plaat met Love Me Like You Do in Weekend. En in Weekend zijn we nu toe aan één van de vele hoogtepunten in het programma. Ja.

0: En ook een van de spannendste momenten in dit programma. Want ik weet zeker dat Rob, Thijs, Nico, Dini en Irene nu in spanning naar de radio luisteren. Zij hebben meegespeeld met het nieuwsspelletje bij Elsa in Goedemorgen Zeeland. Iedere doordeweekse dag natuurlijk, zo rond 9:30. En zij hebben daar gewonnen. Zij wisten het antwoord op die nieuwsvraag. En dat betekent dat zij nu in de verloting gaan. En dus kans maken op die weekprijs. En dat zijn de Omroep Zeeland sokken. Nou, Rob, Thijs, Nico, Dini en Irene. Ik geef jullie balletje nummer 1, 2, 3, 4 en 5. En daar gaan we dan. Nou, dat voelt altijd wel goed. En er rolt nu één balletje uit en dan ligt hij altijd precies verkeerd. Even pakken hoor.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, wat zeg je?
1: Wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja,
1: wat een spanning.
0: Ja, een spanning. Ja, zeker. Wat een spanning. Het is geworden balletje nummer 3. En dat betekent dat Nico uit Breskens gewonnen heeft. Nico, van harte gefeliciteerd met die weekprijs.
2: Bingo.
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. It's a

0: Kind of Magic. Ja, dat had ik net ook met die verloting, met al die bingo-ballen. Je draait eraan, rolt wat en er komt gewoon één winnaar uit. En dat was Nico uit Breskens en hij wint die Omroep Zeeland sokken. Als je nou ook een keer kans wil maken op die Omroep Zeeland sokken. Ja, doe gewoon mee in dat spelletje in Goedemorgen Zeeland bij Elsa. En wie weet, ga jij dan ook jouw naam in die bingo-ballenmolen hier in weekend en win jij die weekprijs. Ja, weekend zit er alweer bijna op. Wat gaat dat toch snel? Straks natuurlijk na 12 uur Zeeland nu met een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. En daarna de Zeeuwse top 40. Marcel van der Driest, wat kunnen we allemaal verwachten in die Zeeuwse top 40?
1: We zijn er weer. Straks vanaf 11:15 met ruim 3 kwartier. Lekker alleen maar muziek uit Zeeland. Alta Luna, Rosanne, hoor je. En natuurlijk draaien we die nieuwe single van Raccoon die gisteren is uitgekomen. En we praten ook even met Dennis Huigen, de gitarist, al 30 jaar lang. En we hebben een uitgebreide concertagenda. Dus je bent helemaal bij als je straks even luistert naar de Zeeuwse Top 40 vanaf 11:15.

0: Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. Ja, dit was weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow van deze zaterdag 26 september. Boswachter Paul Begijn heeft het over het rozemarijn goudhaantje. Klinkt leuk, ze zien er ook wel leuk uit. Maar je wil ze niet hebben, want ze vreten je lavendel aan gort. En dat kunnen we dat beestje eigenlijk niet eens kwalijk nemen.
1: Eigenlijk hebben we dit eigenlijk een beetje zelf aan onszelf te danken. Want doordat wij planten zijn gaan importeren, onder andere uit Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje, ja, hebben ze ook hier vaste voet aan Zeeuwse grond gezet. Ja, dat is dus niet per se goed nieuws inderdaad. Want dat kan ze ook makkelijk vermenigvuldigen. En ja, dat betekent ook dat het wel echt een plaag kan vormen in de Zeeuwse tuinen.
0: De boekentip van de week komt van Anthony Vierloos. Het lied van Rosa van Gerwin van der Werf. Die auteur schreef vorig jaar nog het Boekenweekgeschenk. Dit is heel wat anders.
2: Werkelijk, het is een totaal ander boek. En dat is ontzettend knap. Heel ander soort stijl, heel ander soort onderwerp. Dit is een boek en dat is echt... Alle liefhebbers van historische romans zullen hiervan genieten.
0: En als we er nog op uit willen... Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Waar kunnen we naartoe?
3: Vanavond op het vliegveld van Burghaamsteden. Een première van Rolf Delfos. Saxofoon. Met een ode aan de vuurtoren.
0: Saxofoon. Als je wilt reageren of als je iets organiseert... dan is er de mogelijkheid om een berichtje achter te laten... op het weekendantwoordapparaat 0118-499-990. En dat kan 24 uur per dag. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. In Zeeland nu, daarna de Zeeuwse top 40. En daarna ben ik terug in de muziekmiddag. Ik zou het leuk vinden als je dan ook luistert... Maar wat je ook gaat doen, ik wens je een hele fijne zaterdag.

0: spreek ik die van. Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Nieuwmansdorp een file van 5 kilometer zorgt wel voor vertraging van 30 minuten. De linker rijstrook is daar dicht en dat is in verband met bergingswerkzaamheden. En dan nog een file op de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel een file van 2 kilometer en dat zorgt maar voor een vertraging van 5 minuten.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
26: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
27: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
28: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
28: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag, en wat heb ik allemaal voor je? Hoewel de afsluiting van de Westerschelde-tunnel pas in januari is, zijn de eerste werkzaamheden voor de schuurreparatie al van start. En in tijden van protest tegen de komst van opvanglocaties voor asielzoekers opent het COA vandaag de deuren van bestaande locaties voor een open dag. En het belooft een bomvolle sportdag te worden met wedstrijden van zowel Hoek, Kloetingen en Goes. Dan nog het weer. Na het zonovergoten weer van gisteren is het even schakelen met wisselend bewolkt weer met af en toe zon. Vandaag stijgt het kwik niet verder dan 20 graden. Morgen meer zon en een beetje warmer. En vanaf begin volgende week zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. Goedemiddag en fijn dat je luistert. Het COA, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland, opent vandaag de deuren van 160 AZC's en noodopvanglocaties. Het COA wil hiermee omwonenden en anderen laten zien wat er zoal gebeurt achter de deuren van een opvanglocatie. De noodopvang in Henkensand is een van die locaties die de deuren vandaag opent. Je hoort locatiemanager René van der Waal.
29: Wij hopen dat er flink wat bezoek komt voor onze open dag. Onze burendag heet dat. En we hebben een aantal activiteiten voor mensen georganiseerd. Zodat ze een beetje kunnen leren en zien van wat er nou op zo'n locatie allemaal gebeurt. Bewoners hebben allemaal lekkere hapjes en eten gemaakt. Er is springkussen. Er zijn uitleg van de verschillende werkzaamheden hier weer doen. En mensen kunnen vrij rondkijken in de in de kamers en de keukens van de mensen.
0: Hoe belangrijk is zo'n open dag nou eigenlijk nu?
29: Ik vind het heel belangrijk. Ik denk van zeker in deze tijd dat er zo'n polarisatie groot is, vind ik het ontzettend belangrijk dat mensen ook eens binnenkomen kijken om te zien van nou, wat is er nou werkelijk van waar en wat voor mensen zijn er nou. En ik weet één ding zeker, als mensen hier binnenkomen en ze praten met de bewoners die hier zijn, dan gaan ze merken dat er echt gewoon mensen zijn, zoals jij en ik, en dat er echt niks vreemds aan zit en dat ze blij zijn dat ze hier zijn en dat ze een toekomst kunnen gaan maken. Ja.
0: Maakt dat zo'n dag nou ook extra spannend, gezien wat er nu ook allemaal gebeurt? Ook als je ziet landelijk wat er gebeurt. In Zeeland zien we dat natuurlijk nog niet zo. Maar maakt dat nou wel spannender?
29: Ja, in die zin, we houden er rekening mee dat er eventueel iets kan gebeuren. Maar wij zijn hier nu een 8-9 maanden in Heinkenstand. En ik moet zeggen, wij werken ontzettend fijn samen met de gemeente. We hebben ontzettend veel vrijwilligers vanuit de omgeving hier, vanuit de omwonenden. Dus ik maak me hier niet zoveel zorgen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. En als er wat gebeurt, zijn we daarop voorbereid. Ja. Ja.
0: Nu in ieder geval vandaag een positieve, leuke dag. Laten we dat hopen. Hoeveel mensen zitten hier nou eigenlijk?
29: Hier zitten op dit moment iets van 104 man. Mensen. En de meeste mensen zijn gezinnen en met kinderen. Dus we hebben hier een grote groep aan kinderen die hier in het dorp op school zitten. Dat maakt ook dat deze locatie ook gewoon redelijk gemêleerd is, maar ook gewoon relaxed is. Zo noemt het altijd. Hier vinden weinig schermutselingen plaats. Mensen gaan heel goed met elkaar om. Kinderen spelen gewoon buiten. Ouders zijn er met elkaar in gesprek. Dus het is een fijne locatie.
0: Een noodlocatie ook.
29: Absoluut, dat is het enige waar ik denk van ja, dat is, die gebouwen, als die echt iets beter zouden zijn, dan zou je echt gewoon prima kunnen vertoeven voor de komende tijd. Want je loopt hier over de dijk zo het dorp in, je bent zo bij de winkels, de school is hier in de buurt. Het is op zich een fijne locatie. Aan de gebouwen zou nog wel dan wat moeten gebeuren. Ja.
0: Vandaag dus de open dag. U zei net al, hapjes, drankjes worden voorbereid. Heeft u zelf al wat geproefd?
29: Nee. Ik ben hier een half uurtje. En we zijn bezig alles op te tuigen. We gaan zo even de gebouwen in. En dan kan je zien dat in de keukens wordt verwoed gekookt op dit moment. En dingen klaargemaakt. Dus ik heb helaas nog niks kunnen proeven. Maar ik kan je één ding vertellen. En zeker, met zekerheid dat ik iets ga proeven. Dat is in ieder geval zeker.
7: Vanaf 1 uur gaan de deuren open in Heinkenzand. Ja, en hopelijk heeft René van der Waal voor die tijd wel al wat gegeten of voorgeproefd. Je hoorde hem in ieder geval in gesprek met collega Misha Tromp. En dan nog even iets heel anders, want vanwege het lagere waterpeil op het kanaal van Gent naar Terneuzen is de nieuwe sluis weer gestremd rond laagwater op de Westerschelde. Vanaf 1 uur voor laagwater tot een uur erna kan de scheepvaart geen gebruik maken van de sluis. De stremming moet helpen water te besparen, wat normaal tijdens een schutting verloren gaat bij het op niveau brengen van de sluis. De Oostsluis heeft geen beperkingen, de Westsluis is nog wel volledig gestremd, maar dat is in verband met onderhoud. Straks krijg je te horen dat bij de Westerschelde-tunnel de werkzaamheden al zijn gestart voor de tunnelreparatie, waardoor de tunnel straks 4 maanden beperkt gebruikt kan worden. Daarover straks meer na Jason Mraz.

0: Jason Mraz en The Freedom Song. Ja, het lijkt bijna alsof ze al zijn begonnen met de grootschalige reparatie van de schuur in de Westerschelde-tunnel. Want verschillende graafmachines staan opgesteld bovenop de in- en uitgang van de tunnel aan de Beverlandse kant. Maar het gaat nu om voorbereidende werkzaamheden. Je hoort verslaggever Carlijn de Splenter in gesprek met projectmanager Tom Vrijdag.
1: Er wordt hier boven de Oost- en Westbuis het graven. Dat doen we in twee fases. Eerst halen we de grond en de zandlaag weg. Die worden gescheiden afgevoerd. De grondlaag gaat daarna weer terug. Dus die gaat weer bovenop de ontgraven deel. Waardoor uiteindelijk 1 meter ontgraven is, netto. En het maaiveld lokaal met 1 meter verlaagd is.
2: En waarom is dat nodig?
1: Dat doen we om uiteindelijk de druk bovenop de tunnel te verlagen. Niet te veel, want dat is ook niet goed. Dan krijgen we een onbalans tussen de steundruk aan de zijkant van de tunnel en de bovendruk die dan niet in balans zijn. Dus dat is niet goed. We doen dat om de scheurvorming wat te reduceren. Die zal dan minder snel gaan. En twee, doen we dat om de constructieve veiligheid nu, maar zeker ook tijdens herstel, te verbeteren. Waardoor we zeker zijn dat een veilige situatie straks is als de mensen moeten gaan repareren in de tunnel.
2: Ja, want is de situatie dan nu onveilig?
1: Nee, het is niet onveilig. Wij monitoren ook continu. Maar we willen natuurlijk niet verrast worden dat toch in één keer daar een mogelijkheid bestaat dat die tunnel iets meer gebeurt met de tunnel. Dus we houden het bij. Maar juist met de maatregelen nog zijn we vrij zeker van dat er eindelijk niks gaat gebeuren met de tunnel. Ten tijde, nu dan, maar ook zeker ten tijde van het herstel.
2: We staan nu eigenlijk bovenop de uitgang van de Oostbuis waar die scheur is gevonden. Er rijden hier constant auto's voorbij. Merken die nu iets van die werkzaamheden die nu gaande zijn?
1: Nee, die zullen niks merken. Alleen de mensen die de tunnel misschien inrijden, maar dat is natuurlijk van de Westbuis, zullen zien dat ze met grote kranen bezig zijn. Maar in de tunnel zelf merken er helemaal niks van. Ook het monitoringssysteem laat zien dat er niks gebeurt. Dus eigenlijk is alles nu beheerst en stabiel.
2: En wat zijn de volgende stappen die gaan gebeuren?
1: De volgende stap zijn dat we natuurlijk de voorbereiding verder afmaken. Vanaf december, misschien al zelfs november, zullen we beginnen met het hele ketenpark in te richten. Dat gebeurt aan de oostkant van de tunnelinrit. En natuurlijk kunnen al langzamerhand de materialen aangevoerd worden, waaronder ook de stalen bakkisten die we nodig hebben om de inline, de binnenringen, straks te kunnen maken. Dus eigenlijk alle voorbereidingen gaan vanaf december beginnen. En januari, dan starten we met het werk.
2: Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag, maar heeft u er zin in die 11 januari?
1: Ik heb er heel veel zin in. En niet alleen ik hoor, iedereen die er betrokken is. Zowel de mensen van het ontwerpbureau als de mensen van de aannemer. 11 januari staat allemaal in onze agenda, de startdatum, om te beginnen met de herstelwerkzaamheden.
2: Het mag gaan gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Nou, gelukkig is er dan 1 iemand blij met die tunnelafsluiting. De voorbereidende werkzaamheden duren nog een week. Dan is er voldoende grond afgegraven om de druk op de tunnel te verlagen. Gaan we naar het weer. Je hoort John Havinga.
3: We hebben vandaag te maken met een mix van wolken en zon. En daarbij een matige wind uit de noordelijke richting. Er ligt een frontaal systeem tegen Nederland aan wat die bewolking veroorzaakt. Maar omdat de luchtdruk relatief hoog is, is het front niet al te actief. Nou, de maximumtemperaturen liggen rond 20 à 21 graden. En daarmee is het net iets minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht zijn er weer opklaringen. Rustig weer met een zwakke noordoostenwind koelt het af naar 10 tot 14 graden. En zeker op plaatsen wat verder de provincie in is er kans op een enkele mistbank. En morgen is er dan in de loop van de dag minder bewolking, steeds meer zon in de loop van de dag. En het wordt dan ook weer wat warmer met 22 à 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook de komende dagen blijft het warm en zonnig. Met op maandag een maximumtemperatuur rond 22 graden. Vrij zonnig weer in de avond. Misschien een enkele bui. Misschien ook wel met onweer. Op dinsdag en woensdag schieten de temperaturen nog even verder door. En wordt het zomers met maxima van 25 of misschien wel 26 graden.
0: Dan gaan we naar het sportnieuws. Aangeschoven Jasper van Tricht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een bomvolle Zeeuwse voetbalzaterdag vandaag met Hoek, Kloetingen en Goes die alle drie in actie komen. Hoek doet dat in Rotterdam op bezoek bij Jong Sparta. Je hoort verslaggever Mark Samson met een voorbeschouwing.
5: Voor de tweede week op een rij gaat Hoek het opnemen tegen een belofte ploeg. Na een bizarre slotfase en het 2-2 gelijkspel van vorige week tegen Jong Almere City staat vandaag Jong Sparta op het programma. Hoek zit inmiddels al 5 wedstrijden zonder overwinning en vinden we terug op de 13e plaats in de competitie. Jong Sparta zit al 4 wedstrijden zonder overwinning, maar aangezien de ploeg van oud-prof Nordin Bukhari dit seizoen uit de startblokken schoot, staat Sparta op de 8e plaats. Bij die prestaties kwam het nodige Zeeuwse succes kijken, want de Vlissingse Kenji Salent beleefde een goede start en was goed voor 2 doelpunten en 2 assists. En voor Daniel Hansen was het nog gekker. De middenvelder uit Bruinisse was goed voor 1 assist, maar is gedeeld topscorer in de tweede divisie met 7 doelpunten. Of de defensie van Hoek kan voorkomen dat Hansen weer trefzeker zal zijn, weten we rond de klok van 5 uur. Om 3 uur is de aftrap op de Roby Academy voor Jong Sparta tegen Hoek.
4: Gaan we door naar het Wesselopark. Voor Kloetingen wacht vanmiddag een op papier belangrijk duel. Roda Raalte komt op bezoek en die ploeg promoveerde net als Kloetingen vorig seizoen naar de tweede divisie. Van verslaggever Barry van der Hoofd hoor je de bijzonderheden vooraf.
6: Na de euforie over de loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker, waarbij Kloetingen gisteren aan eredivisionist Cambuur Leeuwarden werd gekoppeld, moet de ploeg van trainer Vincent de Klerk weer over tot de orde van de dag. 4 dagen na de klinkende 8-0 bekerwinst op Achillesveen komt Roda Raalte op bezoek op het Wesselopark. De hekkensluiter is net als Kloetingen een promovendus en wacht nog op de eerste punten. Toch mag van onderschatting geen sprake zijn, benadrukte Vincent de Klerk in aanloop naar het belangrijke duel. Roda Raalte is vergelijkbaar met ons, zei de Klerk. Het is een goed voetballende ploeg die in de omschakeling dodelijk kan zijn. Kloetingen maakte dinsdag indruk tegen Achillesveen en wil die lijn heel graag doortrekken. De Beverlandse ploeg won het openingsduel met AFC, maar pakte in de 5 duels daarna slechts 2 punten. De Klerk kan vanmiddag weer een beroep doen op middenvelder Johnny van der Pitten. Net als afgelopen dinsdag behoren Koen Plank en Steve Schalkwijk ook weer tot de wedstrijdselectie. Zij hebben een lange revalidatie achter de rug en hopen op hun eerste minuten in de tweede divisie. Het duel tussen Kloetingen en Roda Raalte begint vanmiddag om 3 uur en is te volgen via het liveblog op de website en app van Omroep Zeeland.
4: Ja, en in dat liveblog houden we je ook op de hoogte van de wedstrijd die Goes speelt in en tegen Portugal. Goes staat 6e, 1 plekje boven de tegenstander van vanmiddag. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld is in de winning mood. Goes won de vorige 2 duels, Portugal verloor juist 2 keer op rij. De aftrap in Portugal is straks om 2:30. Dan nog zaalvoetbal. Een bijzondere wedstrijd voor Groene Ster gisteravond. De Vlissingse eredivisionist ontving ZVV Kroeven uit Breda. En daar is Hussein Bouzambou de hoofdtrainer. Bouzambou is een clubicoon van Groene Ster, waar zijn broer Saïd sinds deze zomer weer speelt. Saïd scoorde gisteravond 2 keer, maar hij kon niet voorkomen dat zijn broer er met de punten vandoor ging. Kroeven won door een doelpunt in de laatste minuut met 4-5. Groene Ster had vlak daarvoor nog gelijk gemaakt. Met 3 punten uit 4 duels staat Groene Ster nu 9e in de eredivisie. En dat was het voor nu. Meer sport lees je op omroepzeelandsport.nl, waar je straks dus de wedstrijden van Hoek, Kloetingen en Goes kunt volgen.
0: Jasper, dankjewel. En tot zover ook dit nieuwsoverzicht van 12 uur bij Omroep Zeeland. Voor het laatste Zeeuwse nieuws kan je natuurlijk altijd bij ons online terecht. Daar vind je onder meer het verhaal over Vinvis Erik. Die was een paar jaar te bewonderen in Terneuzen, maar hij is deze week verhuisd. Waar naartoe en waarom? Dat lees je bij ons in de app en op omroepzeeland.nl. Hier op de radio wordt je bijgepraat over de laatste nieuwtjes van de Zeeuwse muziek en artiesten in de Zeeuwse Top 40. Fijne middag en graag tot later.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Altaluna, de Walcherse indie rockband met Too Late. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40 met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Altaluna komt dit jaar met nog meer singles. Maar ik kreeg deze week ook bericht van zanger Jeremy Laar dat er de volgende maand een solo single van hem gepland staat.
0: Oké, dat is dus nog even afwachten. Dit is Rozan Kerkaert en hoe ze het voor elkaar heeft gekregen, ik weet het niet. Maar naast haar zangcarrière is ze in maart dit jaar ook nog eens afgestudeerd als arts in Rotterdam. Dit is Hoekje van de Straat.

0: samen met Zefanio met Laatste Keer.
1: Een grote geelstaart met nat zeil. Blijf staan op 6.
0: Op 5 van 4 Pop Trash Inc. en Mi Corazon.
1: Wow, een nieuwe binnenkomer. Magazines op 4. Cowboy Sinatra.

0: volop nieuws rond de band Raccoon deze week. Want er komt een jubileumshow aan om het 30-jarig bestaan te vieren. Volgend jaar oktober, maar vandaag is er een nieuwe single. En die is weer in het Nederlands, Dicht bij het vuur. En gitarist al die 30 jaar is natuurlijk Dennis Huygen. Dennis, hallo.
1: Goedemorgen Elsa.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie je wel al stiekem zaten te verheugen op deze week met al dat leuke nieuws dat naar buiten zou komen.
1: Ja, zeker weten. Ja, daar zitten wij natuurlijk al een tijdje op te broeden. We weten al een tijdje dat we volgend jaar 30 jaar bestaan. En die single die is natuurlijk ook al een tijdje af. Dus het is altijd vol pret, ja.
0: Ja, en dan het idee om die jubileumshow in de Ziggo Dome te doen. Dat was vanzelfsprekend.
1: Ja, daar kom je al vrij snel wel op uit, ja. Dat je dat in de Ziggo Dome wil doen. Het is ook gewoon een prachtige zaal. Ook qua akoestiek en techniek. Is het eigenlijk de beste plek om zoiets te doen.
0: Ja.
1: Ik heb er al veel zelf ook concerten gezien. En als je

0: kaart slecht klinkt, dan ligt het echt aan jezelf, niet aan de zaal.
1: Ja. Nou is de kaartverkoop begonnen, voor jullie denk ik toch ook altijd weer een spannend moment. Maar daar is ook meteen nieuws bijgekomen, want er is een extra concert op vrijdag 1 oktober. Dus dat moet toch een goed gevoel geven?
0: Ja, ik was heel verrast, moet ik zeggen. Want eerst zagen we alleen die 2 oktober. Maar die gaat zo hard dat ze gelijk die 1 oktober ook erbij hebben gedaan. Ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Normaal gesproken, alles verkoopt wel uit, maar dat gaat toch wel heel gestaag. Nooit zo hysterisch, zeg maar. Dus het is echt gek. Ja.
1: Ja, en dat na zoveel jaren, dat het dan toch nog zo goed gaat.
0: Ja, dat vind ik ook ongelooflijk. En hoe ouder het wordt, hoe bijzonder ik het vind.
1: Ja, 30 jaar, ja, dat is een hele lange periode en ook te lang om even zomaar op terug te blikken. Maar als jij aan 30 jaar Raccoon denkt, denk je dan aan de hoogtepunten of denk je juist aan het begin?
0: Nee, ja, aan alles. Voor het eerst in onze carrière hebben we het nu al over een show voor over een jaar. Van ja, wat gaan we dan doen en wat wel en wat niet. Dus dan hebben we het er ook over en dan komt alles voorbij. Ja, die eerste keer repeteren, de eerste keer Paradiso, het vertrek van Stefan, ja, alles komt voorbij.
1: Hey, en dan jullie nieuwe single. Was het wel vanaf het begin af duidelijk dat dit weer Nederlandstalig moest worden?
0: Ja, daar zijn we inmiddels de onderbuik is daar inmiddels heel goed in geworden. Dat is binnen no time is dat duidelijk. Het is Nederlands, dat is Engels.
1: Oh ja, nee, want mijn droom is nog steeds niet uitgekomen. Want een van mijn dromen was Bluff en Raccoon samen. Maar daar zat nog een haakje aan, want dat was in het Zeeuws. Maar ik blijf dromen.
0: Ja, nou ja, je bent toch dichtbij gekomen, hè, vorig jaar.
1: Precies. Dus ik denk, dat was ook iets waarvan jullie misschien van tevoren altijd zeiden van, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk, wie weet, hè, bij 35 jaar, dat er dan toch ineens nog iets nieuws komt.
0: Je weet het nooit. Bij ons staan alle deuren open inmiddels, wat dat betreft.
1: Goed, we gaan eerst zo luisteren naar Dicht bij het Vuur. Is er nog iets wat je daarover kwijt wil, wat wij echt moeten weten?
0: Nee, luister er vooral naar. En geniet ervan.
1: Dat gaan we zeker doen. Nou, als je naar Raccoon toe wil, dan moet je dus snel zijn. Want die jubileumshow, ja goed, er is er al eentje extra. Wie weet komt er nog een tweede extra. Wij luisteren naar die nieuwe single. Hier is Dicht bij het Vuur. MUZIEK

0: Hoe actief zijn Zeeuwse artiesten op social media? Nou, altijd heel actief. En Stefan, die zoekt dat allemaal uit.
1: Hey Elsa, misschien heb je het wel gemerkt. De videoclip van Rollercoaster van Danny Vera was een tijdje niet te vinden op YouTube. De reden blijft onduidelijk, maar gelukkig had Danny goed nieuws. Door onverklaarbare redenen was de clip van Rollercoaster al een tijdje verwijderd van YouTube, maar hij staat er weer op, schrijft hij. Here we go. En aanstaande donderdag is de tweede aflevering van Bandcamp bij Omroep Zeeland. Eva de Witte en Jimi Hendrix gaan met hun camper langs bij Zeeuwse bands en singer-songwriters. En in de aflevering van aanstaande donderdag staat rapper Victor centraal. De Walgische Amerikaan, voorheen bekend onder de naam Young Villian. En daar was daar toch wel veel nieuws rond Raccoon. De band uit Goes nodigt iedereen uit voor zijn verjaardagsfeestje in de Ziggo Dome. Volgend jaar is dat op 1 en 2 oktober. Je hoorde daar net gitarist Dennis Huigen over. En gisteren verscheen een nieuwe Nederlandstalige, Nederlandstalige single Dicht bij het Vuur. En Bluff staat dit jaar al in Ahoy voor de jaarlijkse concertreeks met vrienden. Ja, ieder jaar doen ze dat, hè. Dan gaan ze naar Ahoy en nodigen ze allerlei vrienden uit. Dit jaar is het op 26 en 27 november. En die line-up is nu bekend. Ze staan daar samen met Hannah May, Zoe Levi, S10, Sabrina Starke, Blauwtsoen en Derek Otte. En dinsdag begint de band aan een serie concerten in de Oostkerk in Middelburg. Dicht bij huis. Nou, gelukkig zij die een kaartje hebben, want het is helemaal uitverkocht.

0: Max Horak uit Zuiddorpen is dit, met zijn allernieuwste. Gisteren kwam die uit, de single Move On.
1: En hij heeft dus woord gehouden, want hij zou elke maand met nieuw werk komen. Vorige maand was dat Like a Child, nu Move On. En daarin blikt hij terug op die verschrikkelijke brand in Rotterdam, waarbij hij zijn studio en zijn auto verloor. Maar eigenlijk blikt hij niet terug, want hij blijft niet bij de pakken neerzitten. Hij is gewoon doorgegaan met steun van zijn muzikale vrienden.
0: Ja, volgens mij heb ik ook nog wat gedoneerd. Want hij had een crowdfundactie.
1: En met steun van Elsa.
0: Precies. Muziek en dialect, daarvoor gaan we naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit is de folkgroep Van Taluut met Koekoek.

0: Wat zit er in de concertagenda?
1: Vanavond in de Oostkerk, Double D, de Dijk Tribute met een optreden zonder stoelen. Het is namelijk de bedoeling dat er gedanst gaat worden. Zing mee, leef mee, dans mee, dat is het motto. En dat gebeurt natuurlijk op een dwarsdoorsnede van het repertoire van de Dijk.
0: Bluff begint dinsdag aan een reeks concerten in diezelfde Oostkerk in Middelburg. Ja, die zijn allemaal uitverkocht, dus als je er naartoe gaat, veel plezier.
1: Ries de Vuist is morgenmiddag featured artist bij de Rua Room Showcase in Eeklo. Hij is daar een van de 5 singer-songwriters die daar optreden. En het begint zondag om 4:00. En vanavond JP en de Bos in de Grote Kerk in Groeten. Jan-Piet de Klerk en Ralf Wichel brengen een ode aan Bruce Springsteen. En dat begint om 8:30.
0: En de Bad Magazines is bezig met een serie optredens van de popronde. En donderdag spelen ze in Tilburg.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Divers, als altijd. Muziek uit Zeeland. Maar heb je nog iets dat daar een aanvulling op kan zijn? Stuur dat dan gewoon op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg de Muziek uit Zeeland via de Zeeuwse Top 40 en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. We zijn er natuurlijk volgende week weer. Maar blijf gewoon lekker luisteren naar Omroep Zeeland en maak er een mooi weekend van.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
25: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op Landlust.
26: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
27: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
28: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

David Bowie. Met China Girl. Ja, dit lied ken je waarschijnlijk ook vooral in deze versie van David Bowie. Maar hij schreef het nummer jaren eerder samen met Iggy Pop. En Iggy Pop bracht zelf ook al eerder een eigen versie uit. Je hoort het allemaal hier in de Muziekmiddag. Goedemiddag, welkom, leuk dat je luistert. Deze zaterdagmiddag natuurlijk weer volop fijne muziek bij Omroep Zeeland. Zoals deze van Master.

0: Céline Dion komt met een optimistische boodschap in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ja, soms moet je met je geduld hebben en vertrouwen dat het allemaal goed komt. Dit was That's the Way It Is. Straks een lied van Paul Simon, maar eerst Chef Special met Love of My Life.
1: I told myself, life is short.

0: free.
1: Prachtige plaat van Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover in de Muziekmiddag. Hallo, leuk dat jij erbij bent op deze zaterdagmiddag bij Omroep Zeeland. Straks heb ik deze plaat voor je. Oeh, dat ging misschien een beetje snel, hè? Ja, we spelen ons muziekspelletje. Eén heel kort fragment in dit geval. En aan jou de vraag, welk lied dat is? Komt hij nog één keer voor nu? Denk er eens even over na, welk lied dat kan zijn. Misschien heb je meteen in de gaten, misschien wil je er even over nadenken. Nou, die kans heb je, want we gaan eerst luisteren naar Benten met 3, 2, 1...

0: goed.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Teddy Swims was dat in de muziekmiddag Lose Control. Ja, we spelen ons muziekspel altijd hè, rond dit tijdstip in de muziekmiddag. Dan hoor je zomaar een flarts van een hit. En aan jou de vraag om welk lied dat gaat. Ja, in dit geval is het echt een heel kort fragment. Dus let heel

do. Harry Styles met Adore You. Zeg, wat fijn dat jouw radio op Omroep Zeeland staat en we spelen ons muziekspel. Ik liet je net een heel kort fragment horen, meerdere keren. En de vraag is zoals altijd, titel en artiest, komt u nog één keer voor de allerlaatste keer? Want ik ga hem nu helemaal draaien. Het was allemaal te doen om Michael Jackson. Dit is Beat It.

Ik vind het een van de leukste liedjes van dit moment. Stella Lefty en Boston. Ja, we speelden net het muziekspel in de muziekmiddag. Dat is iedere dag zo, tussen 1:15 en 2:15 ongeveer. Eén kort fragment van een liedje en aan jou de vraag, ja, op welk lied dat gaat. Het is heel simpel, maar ook heel leuk. En ja, ik heb zo met het idee dat die van vandaag vrij moeilijk was. Michael Jackson met Beat It. Maar weet je wat nou zo leuk is? Morgen weer een nieuwe muziekmiddag. Ik zit hier dan weer. En natuurlijk weer een nieuwe opgave. Nu al iets om naar uit te kijken. Maar weet je, de komende uren zijn ook iets om naar uit te kijken. Want de muziekmiddag is er tot 5:00. Dus hou die radio lekker op Omroep Zeeland.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
24: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
25: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
24: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Dansen, dansen, dansen in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Een nieuw uur en leuk dat jij luistert. Cool and the Gang was dit met Ladies Night. Ik heb de verjaardagskalender er alvast even bijgepakt. Zometeen hoor je een paar bekende Nederlanders, internationale beroemdheden, die vandaag jarig zijn. Maar eerst eens even luisteren naar Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Raccoon met het prachtige The Ones We Seek. Je hoort het allemaal in de muziekmiddag op deze zaterdag 26 september. Ja, ik kan je meteen wel feliciteren, want onze commissaris van de Koning is jarig. Hugo de Jonge, 49 jaar wordt hij. In Bruinisse geboren, ging de politiek in, was onder meer wethouder namens het CDA in Rotterdam. En later ook minister van Volksgezondheid, minister voor Volkshuisvesting. En nu dus terug in Zeeland als commissaris van de Koning. Serena Williams, ook jarig. Zij wordt 45 jaar. De Amerikaanse behoort tot de succesvolste tennissers aller tijden. Ze won 23 Grand Slam titels in het enkelspel. En vormde ook een succesvol dubbelduo met haar zus Venus. Dan is Batja Bot ook jarig. Batja Bot, ja. 72 jaar, Haagse dichter en schrijver. Behalve van zijn boeken en gedichten ook bekend van zijn vele televisieoptredens. Bovendien schreef hij een vierdelige biografie over Herman Brood. En trouwens, Batja Bot was laatst ook nog bij filmfestival Film by the Sea. Hij had het daar prima naar zijn zin en hij vertelde al dat hij volgend jaar gewoon weer van de partij is.
1: Het is een ontzettend leuk festival. Openingsfilms zijn eigenlijk altijd goed. Sowieso festival heel erg goed kwalitatief. En ik vind de sfeer heel erg prettig. Het is helemaal vrij van een stedelijke poeha, gedoe. Het is nuchter Zeeuws. Geen flauwekul, eerlijke mensen. Weet je, daar hou ik heel erg van.
0: Nou, die kunnen we wel in ons zak steken. Brian Ferry is dan ook nog jarig en hij wordt 81 jaar. De Britse zanger werd wereldberoemd als frontman van Roxy Music, maar bouwde daarnaast ook een succesvolle solo-carrière op. Bijzondere stem heeft hij, vind ik. Nou, karakteristiek kan ik het misschien beter noemen. Allerlei hits, Let's Stick Together, Slave to Love, Don't Stop the Dance. En deze, met zijn band Roxy Music, vind ik wel leuk voor nu. Dit is Love is the Drug in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland.

I'll Be Your Baby Tonight, een lied van Bob Dylan, maar deze versie van Robert Palmer en UB40 is ook bijzonder vrij. Goedemiddag, dit is de muziekmiddag van zaterdag 26 september. Vandaag in 1969 verscheen in Groot-Brittannië Abbey Road van de Beatles. Hoewel Let It Be later uitkwam, waren de opnames voor Abbey Road de laatste waarbij de vier Beatles gezamenlijk aan een studioalbum werkten. Op het album staan onder meer Come Together, Something en Here Comes the Sun. En natuurlijk leverde het die wereldberoemde hoes op met de vier Beatles op het zebrapad voor de studio. Op 26 september 1979 bracht de nog vrijwel onbekende Ierse band zijn eerste plaat uit. Ja, welke band zou dat zijn? Het is natuurlijk U2. De EP 3 telde drie nummers en er werden aanvankelijk maar 1000 genummerde exemplaren van geperst. Uitsluitend voor de Ierse markt. En alle 1000 exemplaren waren meteen uitverkocht. Vandaag in 1987. Michael Jackson kwam met Bad op nummer 1. Dat was 5 jaar na het gigantische succes van Thriller. Ja, de lat lag dus hoog voor Michael Jackson. Bijna onmogelijk hoog. En toch begon Bad op 26 september 1987 aan 6 weken op nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst. Het album leverde uiteindelijk 5 Amerikaanse nummer 1 singles op. Destijds een unicum voor 1 album.

Dit is de muziekmiddag. Je hoorde Billy Joel met Uptown Girl. Straks heb ik Stray Cats voor je. Daar heb ik heel veel zin in. Runaway Boys. Maar eerst Sabrina Carpenter. Bij Omroep Zeeland. Dit is Please.

Zo'n 7 jaar geleden maakte heel Nederland kennis met Joe Buck. Dit was The Way You Take Time en het blijft nog steeds een heel fijn lied. En ervoor Stray Cats met Runaway Boys. Altijd fijn om die te horen, toch? We kunnen er weer even tegenaan. Goedemiddag, dit is de Muziekmiddag. Nu ook een fijne plaat, hoor. Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik vind het een bijzonder mooie samenwerking. Dit is Repeat It.

Wow, Bryan Adams, lekker zeg. Samen met Tina Turner, It's Only Love. Nelly Furtado staat al te popelen. Iedereen wil erbij zijn in de muziekmiddag. Nelly Furtado dus ook. Ik vind het ook leuk dat jij erbij bent, dat jij luistert. De muziekmiddag is er tot 5 uur. Hier dus bij Omroep Zeeland. Met veel fijne muziek, zoals deze dus. I'm Like a Bird.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
11: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOLT-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
16: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Volgens mij hebben ze alleen maar fijne platen gemaakt. Faya con Dios, dit was Heading for a Fall. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat leuk dat jij erbij bent. Ik heb alvast een plaatje van ABBA uitgekozen. Een plaatje uit 1976. Ja, denk er maar eens even over na welk lied dat kan zijn. Een hele hoop liedjes om uit te kiezen.

plaat uit 76 van ABBA, Knowing Me, Knowing You. En zo'n 6 jaar later zaten wat bandleden bij elkaar. En ja, die wisten nog geen bandnaam, daar zaten ze over te denken. En toen hoorden ze dit lied van ABBA op de radio. Knowing Me, Knowing You, aha. Ja, en zo is de band aha ontstaan. Je weet wel van dat lied Take On Me. Allemaal dankzij ABBA, Knowing Me, Knowing You. Ja. Het feitje van de dag, denk ik zomaar, hè? In de muziekmiddag. Die heb je te pakken als je vanavond naar een verjaardag gaat. Ja, dan heb je wat om te vertellen. Nu maar weer muziek luisteren, toch? Cloud is hier met App en Vloed.

De vrolijke surfmuziek van Jack Johnson. Good People in de Muziekmiddag. Straks een plaat van Fleetwood Mac voor jou in de Muziekmiddag hier. Maar eerst Alex Warren met...

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

wonderschoon nummer in de muziekmiddag van Fleetwood Mac. Dit was Sarah. We gaan door met een artiest die ontzettend hot is, Ella Langley. Ze staat al heel lang bovenaan de hitlijst in Amerika. En ook in Europa timmert ze ondertussen aan de weg. En het is wel grappig, er zijn nog helemaal geen Europese concertdata aangekondigd. Ik denk zomaar dat het niet heel lang meer kan duren. In ieder geval, als ze in de buurt is, Amsterdam, Brussel, Antwerpen, het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik wil haar zien. Ik wil Ella zien.

0: lang geleden heb ik eens een ukulele gekocht. En dit was een van de eerste liedjes die ik probeerde te spelen. En ik denk zomaar met mij heel veel anderen. Jason Mraz met I'm Yours. Het is me trouwens nog steeds niet gelukt. Maar goed, hier in de muziekmiddag klonk hij wel lekker. Gewoon deze studioversie van I'm Yours. Van Jason Mraz gaan we door naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Jazeker, bij Omroep Zeeland volop aandacht daarvoor. We gaan naar Zonnemeren. Daar komt zanger René Geelhoed van de band Vos vandaan. En wat wel grappig is, ze hebben het lied Zeeland. En ze merkten dat het heel veel gebruikt wordt door toeristen... om bij je een bericht op Instagram te zetten. Foto's, video's en dan met name toeristen uit Duitsland. En dus zoekt de band nu zangers... die een Duitsstalige versie van dit lied willen zingen. Er worden ook volgens mij mensen gezocht die een vertaling willen maken. In ieder geval een leuk project van Vos... om een Duitse versie te maken van Zeeland. Hier in de Muziekmiddag hoor je nog gewoon... de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. Zeeland dus. Ik ben al...

Ja, je mag weer dansen hoor. Op de muziek van Cher, dit was de Choop Choop Song. De hele dag door hoor je natuurlijk fijne muziek bij Omroep Zeeland. Ik ben hier tot 5 uur bij je in de muziekmiddag. Ik heb nog een stapeltje fijne muziek klaar liggen. En na 5 uur word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. Genoeg reden dus om te blijven luisteren.

0: Even. En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die 2e plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
20: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

somebody. Kygo en One Republic met Lose Somebody. Ben je klaar voor nog in ieder geval een uur fijne muziek? Nou, dat komt mooi uit, want ik heb aardig wat klaar liggen hoor. De Beatles, Vanessa Carlton, Anouk. Maar eerst, je hoort het misschien al aan deze klanken. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Mooi hè, uit haar begintijd. Anouk met Sacrifice. Straks is een plaat van de Beatles. Maar eerst de vrouw met de piano. Prachtig spel, prachtige zang. Een prachtig lied gewoon. Vanessa Carlton met A Thousand Miles.

Weet je dat het vandaag nog precies 90 dagen is tot kerst? Ja, met dit lied moet ik daaraan denken, want nou ja, over 89 dagen kerstavond komt dit lied van de Beatles waarschijnlijk weer voorbij. Als je dat tv-programma bekijkt, hè? All You Need Is Love. En over 89 dagen zenden wij natuurlijk bij Omroep Zeeland ook weer gewoon de kersttop 30 uit. 24 december, ik kijk er nu al naar uit. Samen met Elias draai ik dan de 30 meest gekozen kerstliedjes in de kersttop 30. Ik zal het je nu al niet aandoen hoor, kerstmuziek. Ik ga wel gewoon Max and Andy Grammer draaien, ook leuk. The Thing I Love.

Oletta Adams met Window of Hope. Straks een lied dat na 18 jaar weer helemaal terug is in de hitlijsten. Rara, hoe kan dat? Nou, je hoort het zo meteen. Eerst Agda en de Munnik. Dit is Benny.

grappig hoe dat soms werkt. Eels de Lange bracht dit lied 18 jaar geleden uit. En nu is dit lied dus weer helemaal hot. En dat allemaal dankzij TikTok. TikTok-gebruiker Aisha Viss gebruikte dit liedje in een pauzedansvideo. Ja, en toen ging het helemaal viral. Ik vind het wel leuk, want ik vind het sowieso leuk om Eels de Lange te draaien. En zeker dit lied. So incredible. Van Ilse gaan we door naar Bruno. Bruno Mars natuurlijk. I just

Altijd fijn, hè? De Dijk met Nergens Goed Voor. Deze zaterdageditie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Leuk dat jij erbij was. Hou de radio vooral aan natuurlijk. Straks om 5 uur Zeeland Nu met het laatste Zeeuwse nieuws. Maar morgen, zondag, ben ik gewoon bij je terug met een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Dan is eerder iets na 12:15. Ik hoop dat je dan weer luistert. In ieder geval, voor nu alvast een fijne avond.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hey, Remon!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Hey, Remon!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
13: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. En wat heb ik allemaal in dit Zeeuwse nieuwsoverzicht van 5 uur? Tolenaren en inwoners van Rijmerswaal moeten over 4 jaar wat verder rijden voor een dichtstbijzijnde ziekenhuis wat verhuist naar Roosendaal. Vandaag zijn de bouwplannen van het nieuwe ziekenhuis gepresenteerd. En COA-opvanglocaties openen vandaag de deuren om eens een kijkje achter die deuren te kunnen nemen. En natuurlijk ook sport. De wedstrijden van Hoek, Kloetingen en Goes lopen op zijn einde. Maar hoe zijn ze geëindigd? Je hoort het allemaal zo. Dan nog het weer. Komende uren meer opklaringen bij maximaal 20 graden. Vannacht kans op mist. En morgen een stuk zonniger dan vandaag met maximaal 22 graden. Voor veel inwoners van Tolen en een deel van Rijmerswaal is Bravis in Bergen-op-Zoom nu nog het ziekenhuis dicht bij huis. Maar vanaf 2030 verhuist een groot deel van die zorg naar een nieuwe locatie aan de westkant van Roosendaal. Vandaag werden de plannen daar uitgebreid gepresenteerd. Er was veel interesse natuurlijk van inwoners uit West-Brabant om de nieuwe plannen te bekijken. Maar verslaggever Mark Rijk vond tussen al die Brabanders ook een Zeeuw.
29: Rob Chevalier uit Rilland, waarom bent u nou hier gekomen?
30: Het lijkt me wel leuk om eens te zien waar ik ooit nog eens een keer terecht kom. Hoop ik, als we op tijd klaar zijn.
29: U gaat nu anders altijd naar Bergen op Zoom natuurlijk. En nu naar Roosendaal. Wat vindt u daarvan?
30: Ja, het is allemaal snel weg, joh. Maakt niet uit. Nou, komt allemaal goed.
29: Albert-Jan Manten, bestuurder van het Brave ziekenhuis. Ja, als ik hier zo lekker rondkijk, het is hartstikke druk.
31: Ja, dat is heel mooi en fijn. De eerste waren al om 9 uur, dus een uur voor starttijd. Die kon helpen opbouwen, zou je kunnen zeggen. Maar het loopt goed vol. En het is leuk dat mensen echt in alle verschillende aspecten interesse hebben. Dus zowel het bouwdeel als het ziekenhuisdeel als het landschapsparkdeel. Dus dat is echt fijn.
29: Het verschuift natuurlijk van Bergen op Zoom richting Roosendaal. Die afstand, er is al veel over gesproken. Ja, hoe kijkt u daarna?
31: Nou, ten eerste, we blijven met zo'n polyplein in Bergen op Zoom. En daar zal echt veel specialismen zullen daar poly draaien. Dus het is maar de vraag of er heel veel verandert voor degene die polybezoeken doen. Maar inderdaad, voor het klinische deel, voor de OK, de IC, de spoedeisenhulp, ja, dat gaat geconcentreerd worden aan deze kant van Roosendaal. Dat klopt. En dat is inderdaad een aantal minuten verder rijden. Tussen de 5 en 10 minuten is de schatting. In de praktijk zal moeten blijken wat het echt is. Het zou maar zo kunnen zijn dat je er sneller bent, want je hoeft niet door de stad minder verkeerslichten. Maar de praktijk zal dat moeten uitwijzen.
29: Wat voor voordeel heeft het nieuwe ziekenhuis voor patiënten, mensen die er gaan komen?
31: Nou, het voordeel wat ik zie is eigenlijk op breed niveau dat we een breed zorgaanbod in de lucht kunnen houden. We gaan twee ziekenhuizen die al gelateraliseerd waren. Hè, dus voor de cardiologie moest je al naar Roosendaal. Dus moest ook de Zeeuwen al naar Roosendaal. Maar kon je dan wat minder goed terecht in Berg op Zoom. Voor de longgeneeskunde weer andersom. Dat komt nu allemaal samen in één gebouw. We gaan van twee SCA's naar één SCA. Van twee IC's naar één IC. Van twee OK's naar één OK. En het wordt ook nog eens een heel duurzaam pand. Dus ook nog eens energiezuinig. Dus al met al is het voor het ziekenhuis, zeker op lange termijn, een grote besparing. Zowel in geld als ook in personeel. En personeel is schaars. Dus we zijn blij met iedereen die in het ziekenhuis wil werken. Maar we vrezen dat we niet voldoende mensen gaan hebben naar de toekomst. Dus dan is ook dat, het compacter worden van een ziekenhuis, van belang.
29: Hoe zit het met openbaar vervoer?
31: Daar zijn we mee bezig om te kijken van, nou, hoe zorgen we ervoor dat dat ook goed geregeld is. Dat hebben we ook vanuit andere omstreken nog niet georganiseerd. We zijn in gesprek met de busvervoerders, met de gemeente, de provincie, om te kijken dat dat ook geregeld is. En we hebben nog een paar jaar om daar te komen.
28: Je hoort de bestuurder Albert-Jan Manten van Bravis. Hij heeft dus nog tot 2030 de tijd om het openbaar vervoer te regelen. Straks dan krijg je uiteraard nog het uitgebreide weerbericht en word je bijgepraat met het laatste sportnieuws. Maar we gaan eerst naar de dierentuin met Shakira. Come on.

0: Shakira met de titelsong van een nieuwe Disney-film Zootropolis. Hapjes, drankjes en tientallen bezoekers. Bij onder meer de noodopvang bij Henk en Sand werden vandaag de deuren geopend voor mensen die eens een kijkje willen nemen in een opvanglocatie van het COA. Verslaggever Misha Trop was bij die open dag en sprak met een paar bezoekers.
1: Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik wist natuurlijk dat het hier langer vanaf begin dit jaar al was. En je leest natuurlijk heel veel in de media erover. Maar het is ook wel interessant om te kijken hoe het nu werkelijk is. Dus vandaar gewoon puur uit nieuwsgierigheid.
2: U woont zelf ook in Heikersand?
1: Ja, zeer hoek hier in de buurt. Dus ja, het is vlakbij, hè.
2: U heeft dus inderdaad ook een rondleiding gehad over het terrein hier. Hoe is dat om dat te zien, hoe die mensen hier toch zitten?
1: Ja, aan de ene kant wel, ja, toch wel confronterend. En je hebt natuurlijk, laten we zeggen, bepaalde vooroordelen vanuit de media en de kranten. En ja, nu zie je het, zeg maar, laten we zeggen, hoe het werkelijk is. Dus ja, het is ook wel, laten we zeggen, echt, ja, basisniveau. Ik had ook het idee van, in verhouding met Hotel Goes zitten dus heerlijke hotelkamers, dus ook niet. Die zijn ook helemaal verbouwd tot ongeveer vergelijkbare situaties zoals hier. Dus wat dat betreft is het beeld wel iets bijgesteld.
2: Waarom zijn jullie gekomen?
3: Nou ja, we wonen op Zere Hoek en we rijden altijd langs de woningen. En ja, nou hadden we zoiets van, dan kunnen we eens een keer kennis maken met deze mensen die hier wonen.
2: En hoe bevalt dat tot nu toe?
4: Ja, wel goed, denk ik. Ja.
2: Waarom vindt u het belangrijk om inderdaad toch eventjes een kijkje te komen nemen?
3: Ja, het is altijd iets wat in de publiciteit is en waar je eigenlijk zelf te weinig van weet. En het zit om de hoek. Ja. Maar ja, je komt niet in contact met elkaar verder. Nee. Dus ja, nu is de gelegenheid daarvoor. Ja. Dus vandaar.
2: Wat zijn de indrukken tot nu toe?
3: Nou ja, zeer vriendelijk in ieder geval. Ja. Dus,
4: het ziet
3: er verzorgd uit. Ja. En de sfeer is goed.
2: Leo Hubrechts, u doet hier ook vrijwilligerswerk. Vindt u dat er meer mensen naar zo'n AZC open dag moeten komen?
5: Nou, ik denk wel dat goed is, want onbekend maakt onbemind. En het is niet vreemd dat iets wat vreemd is, dat je daar met argusogen naartoe kijkt. Dat zie je in de mensenwereld, zie je in de dierenwereld. Alles wat vreemd is, wat erbij komt, dat wordt met argusogen bekeken. Maar als je mensen beter leert kennen, dan verandert dat. En dan denk je, ja, het zijn ook mensen. Het zijn ook mensen, net als ik, met alles wat erbij hoort. En dat is gewoon, ja, ik heb ook gewoon vriendschap opgebouwd hier. Ja. Dat vind ik erg mooi. Dat had ik ook van tevoren niet zo gezien. Nee. Nee.
2: Dus eigenlijk de oproep aan iedereen die er misschien niet zoveel mee te maken heeft. Kom gewoon eens eventjes kijken.
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, ga gewoon eens kijken. En het zijn ook mensen net als wij.
0: En in totaal deden in Zeeland 9 COA-locaties mee aan deze open dag. Gaan we naar het weer? Tenminste, als mijn computer mee wil werken. Ja, dat wil die. De bewolking gaat de komende uren wat meer gaten vertonen. En dan kunnen we de zon ook nog even zien vandaag. En morgen, het is vandaag trouwens 20 graden, bij matige noordenwind. Vannacht kans wel op enkele mistbanken bij minimaal 10 graden. Morgen minder bewolking, steeds meer zon. En wordt het tussen de 22 en 23 graden bij een zwak tot matige zuidoostenwind. Maandag weer vrij zonnig, 22 graden. In de avond misschien een bui, kan gepaard gaan met onweer. Dinsdag en woensdag wordt het ronduit zomers met temperaturen rond de 25 graden. Ja, hoe hebben de 3 Zeeuwse topclubs het ervan afgebracht op de voetbalvelden? Daarvoor is aangeschoven Jasper van Tricht. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Hoek ging vanmiddag met duidelijke cijfers onderuit bij Jong Sparta. In Rotterdam werd het 3-0 voor de belofteploeg. Verslaggever Mark Samson zag de wedstrijd.
7: Een pijnlijke middag voor Hoek. De Zeeuws-Vlamingen kwamen voor de 7e keer dit seizoen op een achterstand. Al vroeg in de wedstrijd was het raak voor linksback Moreno Gompel, die een foute voorzet gepromoveerd zag worden tot een doelpunt. In een frustrerende eerste helft, waarin Hoek het voortdurend met de arbitrage aan de stok had, vergaten de Zeeuws-Vlamingen zichzelf te belonen. Onder andere Paco Avoki, Kevin Hebbelink en Hamza Bouroutchane zagen hun grote kansen het doel missen. In de tweede helft kon Hoek de achterstand niet meer ombuigen. Met vlagen kwam er een leuke aanval op de mat, maar via een dubbelslag van Mohamed Oukatou en persoonlijke fouten bij Hoek werd het 3-0. Pijnlijke cijfers dus voor Hoek, dat nu 6 wedstrijden zonder overwinning zit in de tweede divisie.
6: Kloetingen bleef op eigen veld steken op een 3-3 gelijkspel tegen Roda Raalte. En die ploeg had tot vandaag nog geen punt gepakt in de tweede divisie. Verslaggever Barry van der Hoofd.
8: Na een enerverend duel moest Kloetingen op eigen veld genoegen nemen met een punt. De ploeg van trainer Vincent de Klerk wist daardoor voor de 6e wedstrijd op rij niet te winnen in de tweede divisie. Lange tijd leek de ploeg op een nederlaag af te stevenen, want Roda Raalte leidde halverwege met 0-2. Na de rust liet Kloetingen een ander gezicht zien. Aart de Waal zorgde al snel voor 1-2. En uiteindelijk was het Jeffrey Dijkstra die voor de gelijkmaker zorgde. 2-2 en nog alles om voor te spelen. Maar in de slotfase leek het toch nog mis te gaan. Kloetingen gaf een strafschop weg waaruit Roda Raalte op 2-3 kwam. Met Steve Schalkwijk in de ploeg begon de jacht op een punt. De spits stond lang buitenspel met een zware knieblessure, maar liet zien het scoren nog niet verleerd te zijn. Schalkwijk werd aangespeeld, omspeelde de doelman van Roda Raalte en schoot de 3-3 binnen. In de slotfase was hij ook nog dicht bij de winnende treffer, maar zijn inzet was te hoog. Het eindigde daardoor in 3-3 op het Westerloopark. Het eerste punt voor Roda Raalte. En bij Kloetingen zullen ze het gevoel hebben dat ze er 2 hebben laten liggen.
6: Ja, geen succes dus voor Hoek en Kloetingen in de tweede divisie. Een niveau lager was er wel een zege voor Goes. De ploeg van Giovanni Sierenveld boekte een 0-3 zege bij Portugal. En dat was alweer de derde overwinning op rij voor de Beverlandse ploeg. De doelpunten waren van Devano Riemens, Jeremy de Nooijer en Rowan Traas. Goes blijft door de zege in de subtop van de derde divisie staan. Gaan we door met atletiek. Dik 500 triatleten doen vanmiddag mee aan de 4e editie van de triathlon van Zierikzee. Ze zijn om 3:30 gestart en de finish van de kwart triathlon is aanstaande. Verslaggever Roeland van Vliet staat bij de finish. Roeland, is er al duidelijk wie er gaat winnen?
9: Ja, dat is zeker duidelijk. De winnaar is zelfs al bekend. Het ging sneller in die laatste ronde dan ik had verwacht. Ze zijn al binnen. Het wordt hier in Zierikzee wel haast een heel mooi liefdesverhaal. Sam Krone uit Oosterhout is de titelverdediger en won zojuist met 6 minuten snellere tijd dan vorig jaar. Hij kwam eerst als 4e uit het water en moest 1000 meter gezwommen worden in de oude haven van Zierikzee. En tijdens de 40 kilometer fietsen en de 10 kilometer hardlopen sloeg hij vervolgens zijn slag. En hij liet Marijn Markussen achter zich, die werd ook net 2e. En Stijn Kolen, die moet nog binnenkomen, maar die lag net 3e bij de laatste doorkomst. Maar ik had het dus over een mooi liefdesverhaal. De vriendin van Sam Krone is namelijk Annabel Wouters. En zij ligt al de hele tijd eerste. Zij gaat straks ook als nummer 1 over de finish komen. Dat is wel zeker. Net als Krone is zij een semi-professional. Dus het is niet zo verwonderlijk dat zij hier gaat winnen. Ze was als eerste het water uit. En heeft die voorsprong daarna alleen maar uitgebreid. Wie op dit moment de beste Zeeuwse is niet zo duidelijk. Er lopen allemaal afstanden door elkaar. Maar dat de nummer 1 en bij de mannen en de nummer 1 bij de vrouwen uit Brabant komen, dat is wel duidelijk.
6: Ja, en later vandaag lees je op onze website omroepzeelandsport.nl alles over de triathlon van Zierikzee en van de wedstrijden van Hoek, Goes en Kloetingen. En je kijkt ook naar de samenvattingen van deze wedstrijden.
0: Jasper, dankjewel. En daarmee zijn we ook aan het einde van dit nieuwsoverzicht van 5 uur bij ons op de radio. Hierna kan je natuurlijk gewoon nog luisteren naar de radio. Want Stefan Dane is er gewoon nog een keer. Hij draait vandaag een marathondienst, heb ik het idee. Met de Zeeuwse Top 40. Veel plezier daarmee en graag tot morgen.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Altaluna, de Walgense indie rockband met Too Late. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40 met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Altaluna komt dit jaar met nog meer singles. Maar ik kreeg deze week ook bericht van zanger Jeremy Laar dat er de volgende maand een solo single van hem gepland staat.
0: Oké, dat is dus nog even afwachten. Dit is Rosanne Kerkaert. En hoe ze het voor elkaar heeft gekregen, ik weet het niet. Maar naast haar zangcarrière is ze in maart dit jaar ook nog eens afgestudeerd als arts in Rotterdam. Dit is Hoekje van de Straat.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Dit is de Clip Top 10.
1: Maakt niet uit wat je wilt.
2: Vorige week 9, nu 10. Droomdienst. Slapen in het bos.

0: samen met Zefanio met Laatste Keer.
1: Een grote geel staat met nat zeil. Blijf staan op 6.
0: Op 5 van 4 Pop Trash Inc. en Mi Corazon.
1: Wow, een nieuwe binnenkomer. Magazines op 4. Cowboy Sinatra.

0: op nieuws rond de band Raccoon deze week. Want er komt een jubileumshow aan om het 30-jarig bestaan te vieren. Volgend jaar oktober, maar vandaag is er een nieuwe single. En die is weer in het Nederlands, Dicht bij het vuur. En gitarist al die 30 jaar is natuurlijk Dennis Huygen. Dennis, hallo.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie je wel al stiekem zaten te verheugen op deze week met al dat leuke nieuws dat naar buiten zou komen.
1: Ja, zeker weten. Ja, daar zitten wij natuurlijk al een tijdje op te broeden. We weten al een tijdje dat we volgend jaar 30 jaar bestaan. En die single die is natuurlijk ook al een tijdje af. Dus het is altijd vol pret, ja.
0: Ja, en dan het idee om de jubileumshow in de Ziggo Dome te doen. Dat was vanzelfsprekend.
1: Ja, daar kom je al vrij snel wel op uit, ja. Dat je dat in de Ziggo Dome wil doen. Het is ook gewoon een prachtige zaal. Ook qua akoestiek en techniek. Is het eigenlijk de beste plek om zoiets te doen.
0: Ja.
1: Ik heb er al veel zelf ook concerten gezien. En als je daar slecht klinkt, dan ligt het echt aan jezelf. Ja. Niet aan de zaal.
0: Ja. Nou is de kaartverkoop begonnen. Voor jullie denk ik toch ook altijd weer een spannend moment. Maar daar is ook meteen nieuws bijgekomen. Want er is een extra concert op vrijdag 1 oktober. Dus dat moet toch een goed gevoel geven?
1: Ja, ik was heel verrast, moet ik zeggen. Want eerst zagen we alleen die 2 oktober. Maar die gaat zo hard dat ze gelijk die 1 oktober ook erbij hebben gedaan. Ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Normaal gesproken, alles verkoopt wel uit, maar dat gaat wel heel gestaag. Nooit zo hysterisch, zeg maar. Dus het is echt gek, ja.
0: Ja, en dat na zoveel jaren, dat het dan toch nog zo goed gaat.
1: Ja, dat vind ik ook ongelooflijk. En hoe ouder het wordt, hoe bijzonder ik het vind.
0: Ja, 30 jaar, ja, dat is een hele lange periode en ook te lang om even zomaar op terug te blikken. Maar als jij aan 30 jaar Raccoon denkt, denk je dan aan de hoogtepunten of denk je juist aan het begin?
1: Nee, ja, aan alles. Voor het eerst in onze carrière hebben we het nu al over een show voor over een jaar. Van ja, wat gaan we dan doen en wat wel en wat niet. Dus dan hebben we het er ook over en dan komt alles voorbij. Ja, die eerste keer repeteren. De eerste keer Paradiso. Het vertrek van Stefan. Ja, alles komt voorbij.
0: Hey, en dan jullie nieuwe single. Was het wel vanaf het begin af duidelijk dat dit weer Nederlandstalig moest worden?
1: Ja, daar zijn we inmiddels. De onderbuik is daar inmiddels heel goed in geworden. Dat is binnen no time is dat duidelijk. Het is Nederlands, dat is Engels.
0: Oh ja, nee, want mijn droom is nog steeds niet uitgekomen. Want een van mijn dromen was Bluff en Raccoon samen. Maar daar zat nog een haakje aan, want dat was in het Zeeuws. Maar ik blijf dromen.
1: Ja, nou ja, je bent toch dichtbij gekomen, hè, vorig jaar.
0: Precies. Dus ik denk, Dat was ook iets waarvan jullie misschien van tevoren altijd zeiden van, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk, wie weet, hè, bij 35 jaar, dat er dan toch ineens nog iets nieuws komt.
1: Je weet het nooit. Bij ons staan alle deuren open, inmiddels, wat dat betreft.
0: Goed, we gaan eerst zo luisteren.

0: Hoe actief zijn Zeeuwse artiesten op social media? Nou, altijd heel actief. En Stefan, die zoekt dat allemaal uit.
1: Hey Elsa, misschien heb je het wel gemerkt. De videoclip van Rollercoaster van Danny Vera was een tijdje niet te vinden op YouTube. De reden blijft onduidelijk, maar gelukkig had Danny goed nieuws. Door onverklaarbare redenen was de clip van Rollercoaster al een tijdje verwijderd van YouTube, maar hij staat er weer op, schrijft hij. Here we go. En aanstaande donderdag is de tweede aflevering van Bandcamper bij Omroep Zeeland. Eva de Witte en Jimi Hendrix gaan met hun camper langs bij Zeeuwse bands en singer-songwriters. En in de aflevering van aanstaande donderdag staat rapper Victor centraal. De Walgische Amerikaan, voorheen bekend onder de naam Young Villian. En daar was daar toch wel veel nieuws rond Raccoon. De band uit Goes nodigt iedereen uit voor zijn verjaardagsfeestje in de Ziggo Dome. Volgend jaar is dat op 1 en 2 oktober. Je hoorde daar net gitarist Dennis Huigen over. En gisteren verscheen een nieuwe Nederlandstalige, Nederlandstalige single Dicht bij het Vuur. En Bluff staat dit jaar al in Ahoy voor de jaarlijkse concertreeks met vrienden. Ja, ieder jaar doen ze dat, hè. Dan

gaan ze naar Ahoy en nodigen ze allerlei vrienden uit. Dit jaar is het op 26 en 27 november. Ja, die line-up is nu bekend. Ze staan daar samen met Hannah May, Zoe Levi, S10, Sabrina Starke, Blauwzoen en Derek Otte. En oh ja, trouwens, dinsdag begint de band aan een serie concerten in de Oostkerk in Middelburg. Dicht bij huis. Nou, gelukkig zij die een kaartje hebben, want het is helemaal uitverkocht.

0: Max Horak uit Zuiddorpen is dit, met zijn allernieuwste. Gisteren kwam die uit, de single Move On.
1: En hij heeft dus woord gehouden, want hij zou elke maand met nieuw werk komen. Vorige maand was dat Like a Child, nu Move On. En daarin blikt hij terug op die verschrikkelijke brand in Rotterdam, waarbij hij zijn studio en zijn auto verloor. Maar eigenlijk blikt hij niet terug, want hij blijft niet bij de pakken neerzitten. Hij is gewoon doorgegaan, met steun van zijn muzikale vrienden.
0: Ja, volgens mij heb ik ook nog wat gedoneerd. Want hij had een crowdfundactie.
1: En met steun van Elsa.
0: Precies. Muziek en dialect. En daarvoor gaan we naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit is de folkgroep Van Taluut met Koekoek.

0: Wat zit er in de concertagenda?
1: Vanavond in de Oostkerk, Double D, de Dijk Tribute met een optreden zonder stoelen. Het is namelijk de bedoeling dat er gedanst gaat worden. Zing mee, leef mee, dans mee, dat is het motto. En dat gebeurt natuurlijk op een dwarsdoorsnede van het repertoire van de Dijk.
0: Bluff begint dinsdag aan een reeks concerten in diezelfde Oostkerk in Middelburg. Ja, die zijn allemaal uitverkocht, dus als je er naartoe gaat, veel plezier.
1: Ries de Vuist is morgenmiddag featured artist bij de Rua Room Showcase in Eeklo. Hij is daar een van de 5 singer-songwriters die daar optreden. En het begint zondag om 4:00. En vanavond JP en de Bos in de Grote Kerk in Groeten. Jan-Piet de Klerk en Ralf Wichel brengen een ode aan Bruce Springsteen. En dat begint om 8:30.
0: En de Bad Magazines is bezig met een serie optredens van de popronde. En donderdag spelen ze in Tilburg.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Divers, als altijd. Muziek uit Zeeland. Maar heb je nog iets dat daar een aanvulling op kan zijn? Stuur dat dan gewoon op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg de Muziek uit Zeeland via de Zeeuwse Top 40 en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. We zijn er natuurlijk volgende week weer. Maar blijf gewoon lekker luisteren naar Omroep Zeeland en maak er een mooi weekend van.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Goedenavond, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de CEO van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/ZEEUW VAN DE DAG. En wie weet is die dag het verhaal van jouw ZEEUW van de dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De ZEEUW van de dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
10: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op TV.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leven. En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijne van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel.